Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Hogeschool Buwals heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Vier personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivals weer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu.
9: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een

0: derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd, nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. Vier personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Bas Terdeel met het radionieuws op Breda Nu.
11: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond 3 mara's ontsnapt. 2 van deze grote Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het

0: die niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu,

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.

0: supermarkten.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Bas Terleeuw met het radionieuws op Breda Nu.
4: Het Amerikaanse leger heeft doelen op het Iraanse eiland Larak in de straat van Hormuz aangevallen. Volgens de VS zou Iran het eiland willen gebruiken als lanceerbasis voor raketten met zeemijnen. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er bij de aanval doden en gewonden zijn gevallen en kondigt vergelding aan. Het zijn de eerste Amerikaanse aanvallen sinds weken. In Nepal zitten na de overstroming nog honderden mensen vast in tunnels van ondergrondse waterkrachtcentrales. De reddingsdiensten kunnen hen moeilijk bereiken vanwege het vele puin. Inmiddels zijn de autoriteiten ook begonnen met het tijdelijk begraven van de honderden niet geïdentificeerde slachtoffers van de ramp. Van de lichamen wordt DNA afgenomen, zodat de identiteit van de overledenen later nog kan worden vastgesteld. De Franse douane heeft aan de grens met Spanje een Nederlandse vrachtwagen met ruim 800 kilo cocaïne onderschept. Volgens het Franse OM is het een van de grootste drugsvangsten van dit jaar. De illegale lading werd ontdekt op de A9 bij Perpignan. De marktwaarde van de vangst wordt geschat op ruim 40 miljoen euro. Het is niet bekend of de Nederlandse chauffeur op de hoogte was van de lading. En uit vogelpark Avifauna in Alphen aan de Rijn zijn zondagavond drie mara's ontsnapt. Twee van deze grote

0: Zuid-Amerikaanse cavia-achtige knaagdieren zijn inmiddels op verschillende plaatsen in de gemeente weer teruggevonden. Een derde is nog spoorloos. De politie heeft de zoekactie gestaakt en waarschuwt het dier niet zelf te vangen, maar direct 112 te bellen. Het weer, bewolkt met buien en onweer. Aan de kust windstoten tot 70 km per uur. Het koelt af naar 16 graden. Het blijft deze week wisselvallig met middagtemperaturen rond de 22 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan.

0: alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op

0: Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. De waarschuwing van het KNMI geldt voor Zeeland, Zuid-Holland, Friesland, Noord-Holland en de Wadden. Behalve veel regen en onweer kunnen windstoten tot 70 km per uur voorkomen. In Noord-Holland wordt gewaarschuwd voor wateroverlast. Er kan daar 50 tot 70 mm regen vallen, de helft van wat normaal gesproken in heel augustus naar beneden komt. Automobilisten moeten oppassen voor aquaplaning. De onderhandelingen over de miljoenennota voor volgend jaar zijn na 15 uur stilgelegd. Er is nog geen akkoord. Rond 9 uur vanochtend worden de gesprekken tussen D66, VVD en CDA hervat. Voor de coalitie dringt de tijd. De stukken moeten uiterlijk vanavond naar de Raad van State, zodat die nog kunnen worden beoordeeld voor Prinsjesdag op 15 september. De extra begrotingsraad, waarin het hele kabinet de stukken moet goedkeuren, is daarom uitgesteld tot 11 uur vanochtend. De Algerijnse president Tebboune wil de doodstraf invoeren voor brandstichters. Zeker 12 mensen kwamen om bij branden in het land die aangestoken bleken te zijn. Meerdere verdachten zijn opgepakt. Volgens de huidige wetgeving in Algerije staat nu op opzettelijke brandstichting maximaal 30 jaar cel of levenslang in bepaalde gevallen. Vanwege de slachtoffers van de aangestoken natuurbranden is in Algerije een officiële rouwperiode afgekondigd van 3 dagen. In de Grand Canyon in de Amerikaanse staat Arizona is bij de overstromingen van dit weekend een dode gevallen. Ook worden nog 14 mensen vermist. Tot en met gisteren zijn 62 mensen geëvacueerd. Voor vandaag wordt opnieuw onweer en hevige regen verwacht in het gebied, met kans op overstromingen, vallend gesteente en modderstromen. De diepe kloof trekt jaarlijks miljoenen bezoekers. Het weer. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind vallen er soms felle onweersbuien met windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Welkom bij Breda Nu.
6: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
6: Dit is Breda Nu.

0: nooit alleen.
1: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
2: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
1: Breda nu, wens je een fijne zomer.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Afrikerk-Driel 5 kilometer file, 5 minuten vertraagd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.
4: Dit was niet wat ik wilde, niet wat het moest zijn. Zou me niets kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar. Het onbekende heeft me best wel pijn gedaan.

0: hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
8: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken

0: 20 voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Vele van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het levendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Je loopt de A16 Breda-Rotterdam tussen Knoopend Klaverpolder en Knoopend Ridderkerk 13 kilometer. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
2: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Vier personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek 4 kilometer file, 10 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Moergestel en Best 8 kilometer file. Door een afgevallen lading op de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij afrit Heusden 5 kilometer file. De oprit is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: feel good.
1: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu

0: Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Voor de kustprovincies geldt code geel vanwege zware onweersbuien. Het weeralarm geldt in Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland en de Wadden. Vanaf 2 uur geldt de waarschuwing in het hele land. Naast zware regen en onweer is er kans op windstoten tot 70 km per uur. In Noord-Holland kan 50 tot 70 mm regen vallen. De helft van wat normaal gesproken in heel augustus valt. Automobilisten moeten bovendien oppassen voor aquaplaning. De hoge gasprijs duwt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Internationale studenten leveren meer op dan dat ze kosten. Dat zegt het Centraal Planbureau, CPB. Vandaag start een nieuw collegejaar voor vele duizenden internationale studenten. Het geld dat de overheid voor ze uittrekt aan studiefinanciering, sociale zekerheid en zorg wordt ruimschoots terugverdiend. Velen van hen blijven hier werken en betalen dan belasting. Het leeuwendeel komt uit de EU-landen plus Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Studenten van buiten die gebieden betalen alles zelf, waardoor ze de overheid nauwelijks wat kosten. Vanwege het slechte weer blijven vandaag de scholen op het Caribische eiland Sint Maarten dicht. Ook op Saba en Sint Eustatius wordt vandaag rekening gehouden met overlast door zware regenval. In het gebied tussen de Atlantische Oceaan en Zuid-Amerika raast vandaag een tropische storm voorbij. De Nederlandse eilanden in het Caribisch gebied roepen inwoners op alert te zijn en vooral niet de weg op te gaan. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam 14 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Klaverpolder en knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. 10 minuten op de A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en de Reeshof 9 kilometer file. 10 minuten extra ook op de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot. Al 5 minuten op de A59 Oss Den Bosch bij Nuland 3 kilometer file. En 10 minuten op de N279 Roermond Den Bosch tussen Helmond en de N270. 4 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Welkom bij Breda Nu.
8: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
8: Dit is Breda Nu.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel dagelijks files weer die terug zijn van weg geweest op de A58 Breda richting Tilburg. Tussen knooppunt Sint-Annabos en Tilburg-Geest op 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Er is een lading afgevallen van de A59 Zonzeel richting Den Bosch bij Nieuwkuik, 5 minuten vertraging. De oprit is dicht, waarschijnlijk duurt dat tot het middaguur. Op de A270 Helmond-Eindhoven, 2 kilometer file bij Eindhoven. Op de N267 Andel-Drunen bij de A59 ook 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: terug. En altijd aan het zoeken naar mezelf, of was ik al die jaren op de vlucht?
1: Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: laatste nieuws uit Breda? Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Radio maakt iedere

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radio nieuws op Breda Nu. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoot tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Iran heeft als vergelding voor aanvallen van de Amerikanen eerder vandaag een Amerikaanse drone neergehaald boven de straat van Hormuz. Ook zijn er raketten afgevuurd op Jordanië en de Verenigde Arabische Emiraten. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat er een supertanker in de zeestraat is geraakt door twee mijnen. Het schip zou in brand staan. Het Jordaanse luchtafweersysteem onderschepte 8 raketten. Amerikaanse troepen in de Verenigde Arabische Emiraten waren ook doelwit van Iraanse raketten. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten nog bijna 100 mensen vast in tunnels van waterkrachtcentrales. De hoge gasprijs stuurt het tarief van een vast energiecontract omhoog. Gemiddeld kost een vast energiecontract zo'n 600 euro meer dan een half jaar geleden. Huishoudens die in februari een vast contract namen betaalden gemiddeld 1,20 euro voor een kubieke meter gas. Nu is dat ruim 1,5 euro. Elektriciteit steeg van 23 naar 28 eurocent per kilowattuur. En ook dat komt door de gestegen gasprijzen. De oorlog in het Midden-Oosten is de boosdoener. 20% van de wereldwijde gasexport gaat door de nu geblokkeerde straat van Hormuz. Het weer. Onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A58 Breda Tilburg tussen Bavel en Tilburg Centrum West 13 km langzaam rijdend verkeer. Op de A67 Venlo Eindhoven 2 km stilstaand verkeer bij Geldrop. De linker rijstrook is dicht. Verkeer richting Eindhoven kan beter omrijden via Maastricht via de A73 en de A2. Want de vertraging is heel groot. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Van minuut tot minuut weten wat er speelt in Breda.
1: Volg Breda nu via de radio, op tv en online. Bredanu.nl.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Veel vertraging op de A67 Venlo richting Eindhoven. De weg is dicht bij Geldrop, staat stil over 2 kilometer. Het komt door een ongeluk. Omrijden via Venlo en Roermond via de A73 en de A2. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
1: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Code geel vanwege zwaar onweer is uitgebreid naar het hele land. Het weeralarm gold eerst alleen voor de kustprovincies. Het KNMI verwacht tijdens felle onweersbuien veel regen in korte tijd, maar ook hagel en windstoten tot 70 km per uur. Op de wegen is wateroverlast. Door aquaplaning ontstaat een dunne laag water tussen de banden en de weg. Automobilisten kunnen zo de macht over het stuur kwijtraken. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16 met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer, onweersbuien met kans op windstoten tot 70 km per uur. Het wordt tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
0: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
0: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu. Yeah.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse Meren of in de Bredase Haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. In Utrecht is vannacht een explosief afgegaan bij een restaurant in de wijk Zuilen. Voor zover bekend raakte er niemand gewond. Een groot deel van de voorgevel van het pand is beschadigd. Door de explosie sneuvelden de ruiten, ook van woningen boven het restaurant. De politie doet onderzoek en bekijkt onder meer camerabeelden. Het Utrechtse restaurant was al eerder doelwit van een explosie. Een 19-jarige man uit die stad is voor de zaak veroordeeld tot 3 jaar celstraf. Na een korte nacht hebben de leiders van D66, VVD en CDA hun gesprekken over de miljoenennota hervat. Gisteren hadden ze 15 uur achter elkaar onderhandeld, maar tot een akkoord kwam het niet. Uiterlijk vanavond laat moet de begroting voor volgend jaar naar de Raad van State. Anders kan die niet meer voor Prinsjesdag worden goedgekeurd. Heikel punt tussen de vertegenwoordigers is de aanpak van de vermogensrendementsheffing in de fiscale box 3 en het budget voor de sociale zekerheid. Er is ook steun nodig van de oppositie. Het aantal vermisten in Nepal en Tibet loopt flink op. Volgens de Nepalese rampendienst zijn het er nu ruim 4200. Het dodental van de ramp is opgelopen naar ruim 900. Het aantal slachtoffers na de stortvloed aan Chinese zijde is officieel 16, met bijna 550 vermisten. De kans dat er nog overlevenden worden gevonden na de enorme stortvloed neemt snel af. Volgens de autoriteiten in Nepal zitten zeker 900 medewerkers van waterkrachtcentrales nog vast in tunnels. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het

0: niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
0: Dit is Breda Nu.

0: Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd, nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Ook deze zomer is Breda nu bij alles wat er in de stad gebeurt.
1: De vele leuke evenementen en de verborgen parels in de regio.
0: Breda nu wens je een fijne zomer.

Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.

0: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op Breda Nu. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hak-ja, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap, Sun Jung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Die kreeg al 20 maanden cel. In Krimpen aan de IJssel heeft gisteravond een schietincident plaatsgevonden. Vanuit een stilstaande auto werden schoten gelost, waarna de auto wegreed. Toen de politie ter plaatse kwam, trof die geen slachtoffers aan. Vooralsnog wordt aangenomen dat er niemand gewond is geraakt. De politie van Krimpen aan de IJssel wil graag in contact komen met mensen die misschien iets hebben gezien of eventueel beschikken over camerabeelden. Basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo blijft dicht vandaag en morgen misschien ook. In het hoofdgebouw van de school hebben inbrekers in 5 lokalen een grote ravage aangericht. De directie is door beveiligers op de hoogte gesteld van de inbraak. Daarna zijn de ouders ingelicht dat de school dicht blijft. De inbrekers hebben onder meer digiborden en meubels vernield. Kinderen die niet thuis konden blijven of geen oppas hebben, worden in het andere gebouw opgevangen. Zover bekend is er niets gestolen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maximaal vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website of social media kanalen.
8: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A67 Venlo richting Eindhoven is nog steeds dicht bij Geldrop door een ongeluk. Er staat 11 kilometer file vanaf Asten. Omrijden via Venlo en Roermond over de A73 en de A2 duurt waarschijnlijk tot 10:15 eer dat de weg weer vrij is. de N279 Roermond Den Bosch 5 minuten vertraging in de file van 4 kilometer tussen Boerdonk en Veghel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.

Mis niks uit de stad en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A67 Venlo richting Eindhoven is nog steeds dicht bij Geldrop door een ongeluk. Er staat 11 kilometer file vanaf Asten. Omrijden via Venlo en Roermond over de A73 en de A2 duurt waarschijnlijk tot 10:15 eer dat de weg weer vrij is. Op de N279 Roermond Den Bosch 5 minuten vertraging in de file van 4 kilometer tussen Boerdonk en Veghel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Zuid-Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Ik ben Erik Smit. En ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
7: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
8: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
9: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Rusland slaat bij monden van buitenlandminister Lavrov dreigende taal uit vanwege de NAVO-oefeningen op Groenland. Hij zei dat incidenten genoeg kunnen zijn voor een gewapende confrontatie met potentieel rampzalige gevolgen. Aan de NAVO-oefeningen gaat later deze week ook Nederland meedoen. Lavrov beschouwt de uitgebreide NAVO-oefeningen als rechtstreekse bedreiging voor de veiligheid van Rusland. Vanaf vandaag oefent de NAVO in het Noordpoolgebied. De 83-jarige leider van de zogenoemde Moon-secte moet wegens omkoping 2 jaar de cel in. De vrouw, Han Hakya, is de weduwe van de oprichter van het kerkgenootschap Sun Myung Moon. De secte is omstreden omdat aanhangers grote sommen geld af moesten dragen aan de kerk. Han is nu schuldig bevonden aan het omkopen van politici en de voormalige First Lady van Zuid-Korea. Zij kreeg al 20 maanden cel. En inbrekers hebben op basisschool De Kleine Vos in het Brabantse Mierlo een grote ravage aangericht. Er zijn onder meer digiborden en meubels vernield. Het hoofdgebouw van de school blijft vandaag dicht en morgen misschien ook. Beveiligers ontdekten de inbraak, waarna de directie ouders heeft ingelicht dat de school niet open gaat. Kinderen die niet thuis kunnen blijven of geen oppas hebben, worden in een bijgebouw opgevangen. De politie heeft de zaak in onderzoek. Voor zover bekend is er niets gestolen. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
10: Dit is even de hart van de

0: Veghel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstelling het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A67 Venlo richting Eindhoven is nog steeds dicht bij Geldrop door een ongeluk. Er staat 11 kilometer file vanaf Asten. Omrijden via Venlo en Roermond over de A73 en de A2 duurt waarschijnlijk tot 9:45 eer dat de weg weer vrij is. Op de N279 Roermond Den Bosch 5 minuten vertraging in de file van 4 kilometer tussen Boerdonk en Veghel. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Met Breda nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
1: Breda nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
4: Breda nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda nu nieuws.
5: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda nu. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6:00 in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting terecht vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. De Europese Commissie gaat ChatGPT, Reddit en Roblox strengere regels opleggen. De online diensten hebben maandelijks gemiddeld 45 miljoen gebruikers in de Europese Unie. Daarmee zijn ze volgens de commissie zo groot dat ze voortaan onder de Europese wet voor grote techbedrijven vallen. De bedrijven moeten aan extra eisen voldoen als het gaat om bijvoorbeeld het verspreiden van illegale content, negatieve gevolgen voor minderjarigen en openbare veiligheid. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Welkom bij Breda nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
4: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda nu. Okay.

David Bowie en Mick Jagger aan het begin van de middag van Breda voor maandag 31 augustus. En je hoorde Dancing in the Street. Fijn dat je luistert naar Breda Nu. De middag van Breda is weer terug iedere werkdag tussen 2 en 5 te beluisteren hier op Breda Nu. Zometeen muziek van Jonas Brothers, Only Human. En dit is Sarah Larson, Midnight Sun. Goedemiddag.

De Jonas Brothers in de middag van Breda en Only Human. Het is vandaag dus maandag 31 augustus. Het is vandaag de internationale dag van de overdosisbewustwording. Een wereldwijde campagne om het bewustzijn over overdosis te vergroten en sterfgeval te herdenken. En vandaag, op 31 augustus in 1970, een groep Zuid-Molukkers bestormde de Indonesische ambassade in Wassenaar. En 1974 was natuurlijk the day that the music died. Een aantal zeezenders, waaronder Radio Veronica, moeten hun uitzendingen staken vanwege de wet op zeezenders die van kracht wordt. Dit is Breda Nu. Tot aan 5 uur is het de middag van Breda. Zometeen met Calvin Harris en Aya Maraar. En think about you. Dit is Shabuzi, a boy song.

Onlangs trouwden ze nog Taylor Swift. Je hoorde nu haar laatste single I Knew It, I Knew You in de middag van Breda. Zometeen rond 2:30 is het tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda en de Breda Nieuw Nieuws Update. Voor de tijd nog de Purple Disco Machine en Duke Dumont, Something on My Mind, nu eerst NSYNC.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

En Clark, een sweet taste in de middag van Breda hier op Breda Nu. Er was afgelopen week mooi nieuws te melden, want cardiologen Wichert Kuyt en Ashar Ilpour hebben voor het eerst bij twee patiënten in het Amphia een leadless pacemaker systeem geïmplanteerd. Voor patiënten in West-Brabant betekent dit een belangrijke nieuwe behandelmogelijkheid. Dat meldt Breda vandaag. Een pacemaker helpt het hart om in het juiste ritme te blijven kloppen. Traditionele pacemakers bestaan uit een kastje onder de huid en één of meerdere draden die via een bloedvat naar het hart lopen. Dit wordt nu dus in het hart zelf geplaatst. Dus dat is een mooie ontdekking die ze hebben gedaan. Dit is Breda Nu met de middag van Breda. Iedere werkdag voortaan weer terug van maandag tot met vrijdag hier op Breda Nu. Nu tijd voor Sommelier. Dit is Multicolor.

de zomer loopt langzaam op de einde. Jullie wel nog zomerse muziek van Alvaro Soler in de middag van Breda en El Mismo Sol. We gaan zo op richting het nieuws van 3 uur. En zijn natuurlijk nog tot aan 5 uur bij je terug met de middag van Breda. Nu tijd voor muziek van Warnay. Bima.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. De deadline voor de onderhandelingen tussen de coalitiepartijen is opnieuw uitgesteld. De begrotingsraad die maandagochtend zou plaatsvinden is verplaatst naar 6 uur in de avond. Op het ministerie wordt momenteel nog steeds overlegd over de begroting voor volgend jaar. De VVD staat tegenover D66 en CDA die de opgestelde begroting terechts vinden. Als de minderheidscoalitie eruit komt, moet er ook nog steun worden gevonden bij één of meerdere oppositiepartijen. Sony Music en Warner Music klagen AI-bedrijf Anthropic aan vanwege inbreuk op het auteursrecht. De bedrijven zeggen dat Anthropic op grote schaal songteksten heeft gebruikt om AI-programma Claude te trainen. Daarvoor zouden illegale kopieën zijn gebruikt. Claude zou vrijwel letterlijk songteksten als reactie geven op vragen en opdrachten. Sony en Warner Music lopen daarmee geld mis, want songteksten mogen niet zonder vergoeding gebruikt worden. Anthropic ontkent. De Zwitserse politie heeft een man aangehouden in verband met de dodelijke schietpartij in de stad Aarau gisteren. Tijdens een rave bij een paardenrenbaan werd het vuur geopend op de aanwezigen. Een 22-jarige Italiaanse vrouw werd gedood. 5 anderen raakten gewond. Na een klopjacht op de schutter is nu een man aangehouden. Het motief van de schutter is vooralsnog onduidelijk. De politie gaat er op dit moment van uit dat de 43-jarige Zwitser alleen heeft gehandeld. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

Heerlijk om het tweede uur van de middag van Breda voor deze maandag 31 augustus te openen met Michael Jackson. You're the wannabe starting something. Fijn dat je luistert naar Breda nu. Dit is de middag van Breda voor maandag 31 augustus. Met zometeen muziek van John Mayer, Gravity. Dit is de Bossa, Magnetic.

Even een rustpuntje op deze maandagmiddag in de middag van Breda. Dat deden we met John Mayer en Graffiti. Het is vandaag dus 31 augustus. Dit zijn de jarigen voor vandaag. De Nederlandse presentatrice Floortje Dessing, die altijd de wereld rondreist, wordt vandaag 56 jaar. Een van de grootste atletiek mannen uit het verleden. De Amerikaanse hordenloper Edwin Moses wordt vandaag 71 jaar. En Richard Gere, de Amerikaanse acteur, bereikt de leeftijd van 77 jaar. Dit is Breda Nu. Nog tot aan 5 uur met de middag van Breda. Met zometeen Maneskin en The Lonious. Die komt er zometeen aan. Maar nu eerst Roxy Dekker, de superstar.

Funky Tong van de Lip Sync Corporation, net als hier in de middag van Breda. En heb je zelf ook zo'n klassieker? Laat het ons gewoon even weten, hè. Ga ervoor even naar de Breda Nu app en dan app de studio. En laat weten welk klassieker jij bijvoorbeeld uit de jaren 70, 80 of de jaren 90 graag wilt horen in de middag van Breda. Zometeen rond 3:30, dan is weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Voor die tijd hoor je nog Martin Garrix en Troye Sivan en There For You. En dit is Ruben Allen.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Moelker.
1: Vier personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn twee mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

The Weeknd en Take My Breath. En dat alles in de middag van Breda hier op Breda Nu. Mooi nieuws voor de atletiekliefhebbers, want Breda Etten-Leur en Oosterhout zijn in 2028 het decor van de wereldkampioenschappen atletiek van Masters. Dat is volgens mij boven de 50 jaar. Tijdens de vergadering van de World Master Athletics in het Zuid-Koreaanse Daegu is het toernooi officieel aan Nederland toegewezen. Naar verwachting doen zo'n 9000 atleten uit meer dan 100 landen mee aan dat toernooi. En dat is mooi voor de regio, hè? Regio Etten-Leur, Breda en Oosterhout. Dit is Breda Nu. Nog tot aan 5 uur is het de middag van Breda. Deze maandag, de 31 augustus. Nu met

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

en 12 in de middag van Breda hier op Breda Nu. Het programma wat weer terug is iedere werkdag tussen 2 en 5 uur hier op Breda Nu. Met zometeen het nieuws van 4 uur. Tot die tijd hoor je nog die hit van Another en 5 for Elsa.

0: Ben jij een razende reporter, een cameraman of vrouw met een scherpe blik, of iemand die als DJ de mensen aan de radio gekluisterd houdt? Kom dan het Breda Nu Team versterken. We zoeken redacteuren, cameramensen en programmamakers die de beste verhalen maken in Breda. Kijk op bredanu.nl/vacatures en wie weet ben jij binnenkort onze nieuwe collega.
1: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
2: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
3: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht. Door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
6: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Breda Nu. Oud-minister en voormalig CDA-leider Eelco Brinkman is overleden na een kort ziekbed. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Brinkman begon zijn carrière in 1975 als ambtenaar in Den Haag. In 1982 werd hij minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 6 jaar later werd hij fractievoorzitter van het CDA. Van 2011 tot 2019 was hij actief als fractievoorzitter in de Eerste Kamer. Eelco Brinkman is 78 jaar geworden. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Ronke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in 1 maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel heb je 10 minuten vertraging. En de A17 Dordrecht-Roosendaal tussen Zevenberg en Standaarbuiten 5 minuten extra. Dat komt door opruimwerk. Ook 5 minuten vertraging op de A58 Breda Tilburg bij Tilburg Centrum West. En de A59 naar Den Bosch tussen Maden en Knooppunt Hooipol. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Welkom bij Breda Nu.
13: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
12: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
13: Dit is Breda Nu.
14: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

Rudimental en Jazz Glynn, Michael Moore en Dan Kaplan en These Days. Je hoort hem aan het begin van het derde uur van de middag van Breda hier op Breda nu. De laatste loodjes van je eerste werkdag. Wij slepen je doorheen hier met Breda nu. Met zometeen muziek van Dalux, Don't Talk Innocence, een hit uit 1993. En dit zijn Martin Garrix en U2, Firefly.

0: de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Fantastic Deluxe en Don't Talk Innocence. Je hoort het hier in Sunny Vibes, hier op Breda nu. Ja, de gemeente Breda is begin van de maand gestart met de pilot samenwonen op proef. Bij deze proef wil de gemeente het makkelijker maken voor inwoners met een bijstandsuitkering om samen te gaan wonen. Veel inwoners vinden de stap spannend omdat hun uitkering direct kan veranderen. Deze pilot neemt de onzekerheid tijdelijk weg. Dat is het nieuws natuurlijk uit Breda. En het belangrijkste nieuws uit Breda, dat lees je natuurlijk ook terug op onze website www.bredanu.nl. Met zometeen muziek van Ilse de Lange, Confetti Shotgun, nu weer Sophie Alice Baxter. It's Murder on the Dance Floor.

Het was niet zo'n hele grote hit hoor, voor Ilse de Lange in 2023, maar die hoorde hun wel hier in het programma De Middag van Breda, Confetti Shotgun. Het is zometeen weer tijd voor het belangrijkste nieuws uit Breda. Dat hoor je in de Breda Nieuw Nieuws Update. En we kijken wat het verkeer doet hier in de regio. Voor de tijd hoor je nog Baltazar met Halfway. En dit is Breaker Mad. Samen

0: Nu blijf je altijd op de hoogte van wat er gebeurt in de stad.
1: Dit is Breda Nu.
2: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
3: 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. Hogeschool BUWAS heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens BUWAS doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloot de onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens BUWAS gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht.
2: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad kijk je op onze website en social media kanalen.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch doe je er een klein kwartiertje langer over tussen Culemborg en Zaltbommel. A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de knooppunt Ridderkerk heb je 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda.

Maar even de kracht achter dit bandje Spargo was natuurlijk Alides Hiddink. Hij zat ook in dat bandje en je hoorde Just For You. En vlak na het belangrijkste nieuws uit Breda hoorde George Ezra met Green Green Grass. Komend weekend wordt het weer gehouden, hè? Breda barst, vrijdag en zaterdag. Dan is het weer volop knallen met muziek daar in het Valkenberg in Breda. Nieuw is dit jaar overigens Breda Bastards, een open podium waar in principe bijna alles mag gebeuren. Van muzikant tot dichter, DJ of theatermaker. Heb je interesse? Kijk even op de site van Breda Barst. Overigens, hier op Breda Nu wordt er uitgebreid aandacht besteed aan Breda Barst. Met extra radio-uitzending op de vrijdag en de zaterdag live vanaf het Breda Barst terrein. Dus ik zou zeker luisteren naar Breda Nu komende vrijdag en zaterdagavond. Als je liefhebber bent van live muziek. Zeker de moeite waard. Zometeen op Breda Nu. Wiz Khalifa en Charlie Puth. See you again. New Cat's Eye is Animal.

Red Hot Chili Peppers en Other Side. En dat alles in de middag van Breda, hier op Breda Nu. Morgenmiddag, dan zijn we er weer gewoon vanaf 2 uur... met de dinsdag-editie van de middag van Breda. Ik wens je een hele prettige maand.

0: Eagles uit Breda. Kijk op onze website bredanu.nl om op de hoogte te blijven van het nieuws, achtergronden en om programma's terug te kijken en te luisteren. Kijk op www.bredanu.nl.
1: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op...

0: supermarkten.
1: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radio-nieuws op Breda Nu. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Volgens de omroep was het kwaliteitsniveau onvoldoende. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. Daarna werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had. Letcher zegt de mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep te onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radio-nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A2 Utrecht Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. En op de A16 Breda Rotterdam doe je er tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk ook 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Welkom bij Breda Nu.
7: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
6: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
7: Dit is Breda Nu.

0: Lekker bruin worden op Belkrum Beach. Een feestje meepakken bij Pier 15 of tot rust komen aan de Gelderse meren of in de Bredase haven.
1: Het is zomer. Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Tijmen Molker.
1: Hogeschool Buwas heeft vrijdagochtend een introductiekamp voor de nieuwe studenten in het Belgische Poppel voortijdig beëindigd, nadat ongeveer 175 studenten en begeleiders ziek waren geworden. De eerste ziekteverschijnselen ontstonden donderdagavond laat. Daarna liep het aantal meldingen snel op. Vrijdagochtend hadden tientallen deelnemers last van buikklachten. Enkele studenten met uitdrogingsverschijnselen zijn uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De oorzaak van de klachten is nog niet bekend. Volgens Buwas doet de Belgische Gezondheidsdienst onderzoek. Een voedselvergiftiging wordt niet uitgesloten. Vanwege de omvang van de situatie besloten onderwijsinstellingen het kamp stop te zetten. Studenten zijn opgehaald door ouders of met georganiseerd vervoer teruggebracht naar Breda. Volgens Buwas gaat het goed met de studenten die naar het ziekenhuis zijn gebracht. De gemeente Breda opent een tijdelijke regeling waarmee het voor bouwprojecten van woningen en onderwijslocaties mogelijk wordt om eerder een aanvraag te doen voor een stroomaansluiting. Vanwege de netcongestie moeten veel bouwprojecten lang wachten op een aansluiting op het stroomnet. En met deze regeling wil de gemeente voorkomen dat de bouw van woningen en scholen vertraagd wordt. Projecten die in aanmerking komen kunnen tot 7 september een aanvraag indienen bij de gemeente. De gemeente bepaalt vervolgens de volgorde op basis van prioriteit. Wel benadrukt de gemeente dat een plaats op de lijst geen garantie geeft op een stroomaansluiting. Uiteindelijk is het aan netbeheerder Enexis om te bepalen hoeveel capaciteit er beschikbaar is. 4 personen zijn eerder deze week aangehouden in een groot onderzoek naar illegale handel in medicijnen. Dat meldt de politie vrijdag. De aanhoudingen vonden dinsdag plaats na doorzoekingen op meerdere locaties in Breda en Sint-Willebrord. Tijdens het onderzoek werden grote partijen illegale medicijnen en verdovende middelen aangetroffen. Ook zijn de woningen van de verdachten doorzocht. Daar vond de politie onder meer vuurwerk, een balletjespistool en een wapenstok. Deze spullen zijn in beslag genomen. De verdachten zijn 2 mannen van 26 en 40 jaar uit Breda, een 26-jarige man uit Sint-Willebrord en een 34-jarige vrouw uit Etten-Leur. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.
0: Tot zover deze Breda Update. Voor meer informatie uit onze stad, kijk je op onze website en social media kanalen.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land staat 75 kilometer file. Na 16 van Breda naar Rotterdam doe je er 10 minuten langer over tussen de Moerdijkbrug en Ridderkerk. En na 27 naar Breda heb je tussen Lexmond en Werkendam een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
1: Breda Nu, partner van ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.

0: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa-run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer... waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Breda Nu. Omroep Ongehoord Nederland heeft het programma Let's Twist Again offline gehaald. Volgens de omroep was het kwaliteitsniveau onvoldoende. Kamerleden hadden bij cultuurminister Letcher aangedrongen op verwijdering van ON uit het publieke bestel vanwege een item over een toespraak van Adolf Hitler. Daarna werd gezegd dat Hitler ook wel eens gelijk had. Letcher zegt de mogelijkheden om in te grijpen bij de omroep te onderzoeken. In de Democratische Republiek Congo is het aantal ebola-besmettingen de 6000 gepasseerd. Dat heeft de regering vandaag bekendgemaakt. Sinds de uitbraak in mei zijn bijna 3000 patiënten aan het virus overleden. De werkelijke cijfers liggen waarschijnlijk hoger. De Bundibugyo-variant van het virus kent nog geen goedgekeurd vaccin of behandeling. Er zijn wel experimenten met vaccinaties voor de Zaire-variant. Zorgpersoneel wordt sinds eind vorige week hiermee ingeënt. Anne Romke van der Ha is vrijgesproken van het beramen van een ontvoering van prinses Amalia. De 33-jarige Groninger verkeerde volgens de rechter in een psychose en had geen serieuze plannen voor een ontvoering. Van der Ha werd in januari aangehouden nadat hij bedreigingen had geschreeuwd in Den Haag. Hij zou in de waan zijn dat hij een relatie had met prinses Amalia. Het Openbaar Ministerie had TBS met dwangverpleging geëist. En Pathé heeft in augustus 1,75 miljoen bezoekers ontvangen. Nooit eerder verkocht de bioscoopketen zoveel kaartjes in één maand. De vele bioscoopbezoeken zijn vooral te danken aan de films The Odyssey en Spider-Man: A Brand New Day. Deze laatste film wordt zeer waarschijnlijk de film met de hoogste opbrengst ooit, verwacht de Hollywood Reporter. Naast de programmering speelde ook de hitte van deze maand een rol. Veel mensen zochten verkoeling in de bios. Het weer. Het blijft onstuimig met onweer en zware windstoten tot 70 km per uur. Voor het hele land geldt een weeralarm. Maxima vandaag tussen de 18 en 20 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Dan kijk ik nog eventjes met je op de weg. Ofwel het verkeer van de ANWB. 35 files in Nederland op dit moment met een totale lengte van 120 kilometer. Ik neem ze hier in de regio met je door. Te beginnen op de A16 Breda-Rotterdam. Tussen Dordrecht Centrum en knooppunt Ridderkerk. Daar kom je in 5 minuten vertraging terecht. De A58 Breda-Tilburg. Dat is tussen Ulvenhout en Tilburg-Reeshof. 5 minuten kun je daarbij tijd optellen. En 6 minuten extra tussen Bavel en Tilburg-Reeshof. A58 Eindhoven-Tilburg. Best en Moergestel is dat. Daar verlies je 5 minuten van je tijd. En op diezelfde A58 ook. Ja, het is druk daar tussen Tilburg en Breda. Tilburg Centrum West en Bavel. Daar verlies je 7 minuten van je tijd. En tenslotte nog de A59. Dat is tussen Den Bosch en knooppunt Zonzeel. Dat is tussen de afrit Dussen en knooppunt Hooipoorten. Daar verlies je 10 minuten van je tijd.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis, eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.

Rondé en Taking Back My Love hoorde je op Breda Nu. Om 6:10 is het inmiddels geworden. Je luistert naar Breda Nu. En normaal gesproken op deze tijd hoor je Thijs met het studiecircus. Vandaag even niet. Hij is er nog eventjes niet. Dus Maarten vandaag op zijn plaats. Hallo, goeie avond. Tot aan 8:00. Ja, ik moet even een beetje rekenen met die tijden. Tot aan 8:00 ben ik er voor je bij. Om jou in ieder geval gewoon van begeleiding door jou... Ja, rit naar huis te helpen. Want ja, net in het verkeersbericht zag ik toch wel dat het al redelijk druk was. Ja, en verder vandaag. Iets met regeltjes zit er allemaal aan te komen. Wat heb ik nou allemaal nog meer? NAC heeft natuurlijk afgelopen weekend gespeeld. En als er een insider is hier bij Breda Nu, dan is het wel onze eigen Leon van NAC Praat. Daar ga ik zo meteen ook nog eventjes mee bellen. En het is gewoon allemaal te veel om op te noemen eigenlijk, joh. Nieuw plekje. Dat is misschien ook wel eventjes. Daar heb je thuis of onderweg natuurlijk niet zo heel erg veel aan. Maar we zijn verhuisd met Breda Nu. We waren er even niet. Maar we zijn langzaam maar zeker weer terug aan het komen. Jawel. Dus wel even wennen. Een beetje in een... Er zijn ineens ramen omheen. Mensen kunnen naar binnen kijken. Ik vind het een beetje een... Er zit al wel zo'n privacy ding nog op. Maar ik voel me toch wel een beetje bekeken hier zo in de nieuwe studio. Goed, maakt allemaal niet uit. De komende 2 uur dus het studiecircus hier op Breda Nu. Met nu muziek van Calvin Harris en Dua Lipa. Dit is One Kiss.

Breda nu met het Studiecircus. Je hoorde Dominique Feig met Three Nights op deze maandagavond, wat inmiddels 6:15 is geworden. Ja, en een maandagavond dat voor mij een heel klein beetje een multitaskavondje is. Want ik ben hier een beetje hals over kop binnengekomen. Ja, er moet wat gegeten worden. En voor de context. Misschien heb je het meegekregen wat er met het introkamp op de BUAS is gebeurd. Ja, 175 studenten werden daar stuk na stuk. En niet alleen studenten, ook begeleiders. Die werden stuk na stuk, werden ze daar zo ziek. Bleek dus te zijn dat er het norovirus rondging. Wel, eerst had gedacht natuurlijk voedselvergiftiging. En over voedselvergiftiging gesproken. Ik heb een kipmaaltijdje vanavond. Is natuurlijk altijd een beetje tricky. En heel soms loopt dat wel eens een keertje verkeerd af. Dus als ik straks constant op en neer aan het sprinten ben, kan dat twee dingen betekenen. Of ik heb mijn eten nog niet op. De meest waarschijnlijke optie. Of het kippertje heeft revanche genomen. Dat is natuurlijk ook een optie. Laten we dat vooral niet hopen. What?

Luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

Ken je dat? Dat je dan ergens bent en je denkt, dit heb ik eerder meegemaakt. Ja, dat heet een déjà vu. En Hanna Medi maakt er een liedje over. Déjà vu hoorde je op Breda nu en over Mooney met Dove. Zometeen is het alweer 6:30 geworden. Ja, de tijd gaat echt als een tierenlier zo op de maandagavond. De Breda update die komt er zometeen voor je aan. En daarna bel ik nog even met Leon.

0: Ja, toch een beetje aan het afkicken van een heerlijke zomer die we gehad hebben. Rolf Sanchez hoorde heel breder nu tijdens het studiecircus. En dacht hem best zo. Ja, of is het niet zo, Damien, dat afkicken van de zomer?
1: Huh, wat?
0: Ja, afkicken van deze toch wel behoorlijk warme zomer.
1: Nou ja, warm kon je wel noemen, ja. Zeker die hittekoepel.
0: Ja, inderdaad.
1: Jongens. Hoor jij dit
0: ook? Oh, ik denk dat ik weet welke microfoon daarop zit.
1: Ja, ja.
0: Ze hebben de grote wisseltruc, denk ik, gedaan. Dus dat is een beetje, nou ja. Dan ga jij ook de grote wisseltruc doen. Nou ja, dan doen we het gewoon op die manier.
1: Ja, dan ga ik gewoon aan de andere kant staan. Dat werkt ook. Dat is wel interessant.
0: Ja, precies. Hey,
1: warme zomer, ja.
0: Warme zomer.
1: Daar waren we over bezig.
0: Hey, heb je nog meegekregen dat hele verhaal van de buurs van het introkamp?
1: Ja. Ik heb daar toevallig dadelijk nog wat over te zeggen. Dus,
0: kijk eens aan. Ik wou net zeggen, de brede update, daar ben jij voor aangeschoven. Wat zit er eigenlijk allemaal vandaag in? Sowieso... Ja, Damien is vandaag in nieuwslezer.
1: Ja, inderdaad. Bij zieke studenten van Breda University of Applied Sciences, BUAS, is het norovirus aangetroffen. Dat meldt de GGD. Het is nog niet bekend of het virus de enige oorzaak is van de uitbraak of dat meerdere oorzaken een rol spelen. De introductieweek van BUAS werd vrijdag vroegtijdig afgebroken. Van de ongeveer 800 studenten op het introkamp in het Belgische Poppel werden er zo'n 175 ziek. De GGD en VWA, Belgische Partners en BUAS onderzoeken hoe de besmettingen zijn ontstaan. Het Amphia ziekenhuis heeft voor het derde jaar op rij een duurzaamheidscertificaat behaald. Het zogeheten zilveren certificaat van de Milieuthermometerzorg is voor dit jaar afgegeven nadat het ziekenhuis in Breda en Oosterhout een aantal verbeteringen heeft doorgevoerd. Zo worden er in het ziekenhuisrestaurant meer plantaardige opties aangeboden, is de fietsenstalling verduurzaamd en wordt het personeel meer gestimuleerd om op de fiets te komen. Het ziekenhuis laat weten volgend jaar graag het gouden certificaat te willen halen. Daarbij wordt met name op het gebied van voeding nog verbeterpunten gezien. Swim to Fight Cancer Breda heeft ruim €400.000 opgehaald voor kankeronderzoek. Dat meldt de organisatie. De editie kende volgens de organisatie een record aantal deelnemers. De zwemtocht vond plaats in de Kuil in Prinsenbeek. Deelnemers krijgen op zondag 30 augustus alsnog de mogelijkheid om een sportieve uitdaging te volbrengen. Naast het zwemmen is er die dag ruimte voor ontmoeting, muziek, eten en drinken. Mensen die niet meezwemmen kunnen de deelnemers ondersteunen met een donatie.
0: Nog 30 augustus, zei je toch?
1: Ja.
0: Oh, dat was gisteren. Bijna september alweer, joh. Gaat hard. Ja. Goed. Het weer dan van Weerplaza. Morgen zal de zon regelmatig doorbreken. Vooral in het noorden valt nog een enkele bui. En het wordt dan 19 tot 22 graden. En er waait een meest matige westenwind. En ook woensdag is het veelal droog en komt de zon geregeld tevoorschijn. Vanaf donderdag volgt dan weer af en toe een buitje. Dus gaat het weer iets wat regenen. Het verkeer dan van de ANWB. Staat er nog überhaupt wat? Want het was net al redelijk rust.
1: Die wilde jij mij vragen. Nou, dit hadden we ervoor kunnen bereiden natuurlijk. Dit had ik moeten weten.
0: Nou, nieuwe locatie, zelfde chaos. Dat is in ieder geval vertrouwd.
1: Ja, nou dat sowieso. Precies. Goed verhaal, lekker kort, doen we niks mee. In onze regio, en dan kijk ik even tussen Roosendaal, Tilburg en bijna Dordrecht aan, zeg maar. Daar is eigenlijk heel weinig aan de hand op het moment.
0: Zo, dat is lekker.
1: Ja, dus lekker doorrijden hier in de buurt.
0: En op het spoor, heb je daar nog iets van meegekregen?
1: Dan moet ik ook die er natuurlijk nog even bij pakken. Je had me wel even wat beter kunnen voorbereiden, vriend. Eens even kijken. Ja hoor, daar rijden op dit moment geen stoptreinen tussen Arnhem, Duisburg en Düsseldorf vanwege spoorproblemen in het buitenland. En verder tussen Dordrecht en Roosendaal zijn er werkzaamheden. Er is geen extra reistijd. En dat duurt in ieder geval tot en met zaterdag 12 september.
0: Werkzaamheden, geen extra reistijd.
1: Ja, als jij het weet, weet ik het ook. Er rijden in ieder geval tussen Lagenzwalen en Roosendaal bussen. Tot zover deze brede update. Meer updates uit onze stad vind je op onze website en social media kanalen. Ik ben een maand afwezig, ik kan het niet eens meer goed afsluiten.
0: Yes, dankjewel Damien.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: the bloody truth.
1: Niks op Breda nu tijdens het studiecircus. The bloody truth hoorde je op deze maandagavond, waar het inmiddels 7:10 is geworden. Je hebt reden nu luisteren dus naar 31 augustus is het alweer. De zomer loopt op het einde. De herfstmanen die komen dichterbij. Ja, de R zit vanaf morgen in de maand. Dat is ook iets om even te realiseren. Maar goed, dat niet alleen. Dat betekent ook dat het voetbalseizoen inmiddels weer is begonnen. En ik dacht, ja, dan zit zo'n weekend er net op die maandag. En dan is het misschien leuk om eventjes terug te gaan blikken. NAC heeft natuurlijk ook afgelopen weekend gespeeld. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik ben zelf een heel klein beetje een voetballeek. Gelukkig hebben we binnen Breda nu wat mensen zitten die daar iets meer verstand van hebben. Ja, en een van de mensen van NAC-ploeg, van NAC-praat, die heb ik nu aan de lijn. Leon, goedenavond.
2: Hey, goedenavond Maarten.
1: Fijn je dan. Ja, NAC natuurlijk afgelopen zaterdag, of afgelopen weekend gespeeld tegen Roda JC. Ja, voor wie het gemist heeft. Ja, en een beetje voor de leken zoals dat ik ben. Hoe vat je die wedstrijd samen?
2: Nou ja, dat NAC in ieder geval overwegend toch de betere was. Maar dat niet heeft beloond zien worden in de 3 punten. En het was af en toe wat slordig. Dus nog niet echt hoopgevend. Dat je zegt van, nou, we gaan even fluit kampioen worden. Verre van dat zelfs. Er is nog veel werk aan de winkel. Maar ja, het belangrijkste was om uiteindelijk niet te verliezen. Want RODC is toch best wel een club met een redelijke naam. Ja, is dat als je daarvan in ieder geval niet verliest, kan een concurrent worden op het eind als het gaat in de strijd om promotie. In die zin, als we er toch iets positiefs uit moeten slepen, dan is dat nog wel een positief puntje. Maar het is nog niet zaligmakend.
1: Nou ja, dus een gelijkspelletje wat je eigenlijk zegt, is zo slecht dus nog niet.
2: Nou ja, kijk, als je ziet hoe dit team een beetje in elkaar zit. En we hebben een beetje de sleur van het afgelopen seizoen lijken we een beetje te hebben meegenomen. Dat we een beetje last hebben om tot scoren te komen. Of althans, het lukt een beetje de Johan Cruijff logica. Het lukt ons moeilijk om 1 doelpunt meer te maken dan de tegenstander.
1: Ja, dat is natuurlijk belangrijk om tijdens een voetbalwedstrijd te doen. Want dat is de manier hoe die 3 punten natuurlijk binnenharkt. Binnen de competitie althans. Nou ja, 4 wedstrijden, die zitten er inmiddels al op. 2 winst, 1 verlies. 1 gelijkspel dus afgelopen weekend. Ik vroeg me af natuurlijk of je al een beetje een verwachting durft uit te spreken. Je klonk al een beetje meh dat die sleur van vorig jaar mee is genomen. Maar het is natuurlijk ook de laatste dag nog van de transferperiode. Zijn er nog transfernieuwtjes eigenlijk?
2: Ja, precies. En daar was onze hoop een beetje op gevestigd. En die hoop die gaat nog een dag of twee door. Als de transfer deadline die loopt in Nederland nog heel kort. Maar ondertussen is NAC gelukkig wel bezig op de transfermarkt. Vandaag nog. Zo lijkt er een buitenspeler, Raoul Paula, onderweg naar Duitsland te zijn. En daar sluit om 8:00 vanavond de transferwindow. En die gaat naar de 3e Bundesliga. Dus daar komt er weer wat plek vrij in de selectie. En hoop dat NAC snel tot zaken zou komen met een andere aanwinst. En zo bleek wel. Een uur later kwam het nieuws dat NAC een voormalig Ajax-talent gaat huren van Girona. En dat is daar een beetje de aanvallende impuls die wij wel denken nodig te hebben. Die jongen luistert naar de naam Gabriel Misseho. En dat is een Nederlandse jongen met Ghanese roots. Is bekend van zijn Ajax-tijd. En dat is een jongen voor het middenveld en voor de flanken. 21 jaar, veelbelovend. Want dat is een jongen die, zoals we hem kennen, met een goede actie. En het nadeel is dat hij er eventjes uit is geweest met een lange blessure. Maar we hebben hem al zien praten in een NAC-shirtje in een interview zojuist. En daar komt goede praat uit. Laat het daarop houden.
1: Kijk, dat is goed om te horen. Hey, en met die transfer deadline in de nabijheid, verwacht je nog een last-minute actie?
2: Maar ja, eigenlijk wel. En dat is ook wel nodig ook. We hebben afgelopen vrijdag in de wedstrijd tegen Roda Ja, dus even afwachten. Daar hebben we Mats Seuntjes geblesseerd zien uitvallen in de slotminuten. En dat zag er best wel lelijk uit. Hij greep direct naar de knie. Het was heel duidelijk dat hij naar de kant moest. En daar is nog steeds geen nieuws over. Ze hebben de afgelopen dagen nog even tot rust moeten komen. En op een gegeven moment gaan ze daar onderzoek op plegen. Maar meestal trekken ze daar wel een paar dagen vooruit om daar iets zinnigs over te kunnen zeggen. Het is onbekend of dat een langdurige blessure is. En als dat langdurig is, dan moet je eigenlijk wel willen dat je daar een vervanging voor hebt. Dus ik stiekem denk ik dat ze nog niet klaar zijn op de transfermarkt. Dus ik hoop dat er nog wat in de pijplijn zit.
1: Spannende periode, dus kun je wel zeggen.
2: Ja, inderdaad. We gaan aftellen naar die transferdeadline. En laten we nog maar even een kaarsje branden. En hopen dat NAC nog eens een potje geld heeft. Ja, want we moeten alles op alles zetten om dit eerste divisieavontuur te beperken tot één seizoen. Want we willen gewoon zo snel mogelijk terug.
1: Ja, dat is natuurlijk waar we allemaal voor willen gaan hier in Breda. Vooruitkijken natuurlijk naar die transfermarkt die dicht gaat. Maar nog iets verder naar de wedstrijd van aankomend weekend. Want we kunnen natuurlijk wel heel diep erop ingaan. Maar ja, dan als we dat nu doen, dan heb je donderdag waarschijnlijk tijdens NAC-praat niks meer om 8:00. De komende wedstrijd, komend weekend. Kun je daar al iets over zeggen? Verwachtingen, hoop? Wil je er iets over kwijt?
2: Dat is een beetje tweeledig. Enerzijds de wedstrijd tegen RKC Waalwijk vrijdag. Dat is een echte angstgekener. Daar is altijd wat mee aan de hand. Ik kan de laatste keer dat we daar gewonnen hebben, kan ik me niet eens meer herinneren. Dus we mogen wel met recht een angstgegner noemen. Maar dat willen we elk jaar, elke keer als we daar op bezoek gaan, willen we daar kaarten afrekenen. Dat is gewoon een laaie nieuwe ploeg. En RKC is nou ook niet echt altijd een hoogvlieger de laatste jaren. Dus proberen we de dag in ieder geval met een glimlach af te sluiten. En dat doen we door met 200 man met een boot naar Waalwijk te varen vanuit Breda. Dus een heuse bootcombi, zoals ze dat noemen. En dan blijft het in ieder geval een deel van deze wedstrijd toch nog een feestje te horen. En hopen we dat feestje met een goede wedstrijd van NAC te kunnen verlengen.
1: Kijk, ik beloof wat te worden. Met goede energie in ieder geval die wedstrijd in. Dat is het allerbelangrijkste. Hey Leon, het is het studiecircus waar je nu in zit. We hebben natuurlijk nu een hele bubs ook nieuwe studenten hier in Breda mogen verwelkomen de afgelopen dagen. Voor die nieuwe studenten die hier in Breda zijn gekomen en de stad gaan omarmen. Wat is volgens jou nou het ultieme NAC starterspack voor die studenten?
2: Ik wou vooral zeggen, vooral niet laten besmetten door het norovirus, maar vooral door het NAC-virus. Ga voor nactickets.nl in de rij liggen en zorg dat je in ieder geval minimaal één keer dit seizoen het stadion van binnen hebt gezien. En bezoek anders, als dat niet is gelukt, de Bredase horeca. Om dat in al die gezellige nachtgroeven te gaan kijken. En je daar te laten onderdompelen in het geel-zwarte feestje.
1: Ja, dan moet dat helemaal goed gaan komen. Hey Leon, aftellen ook naar donderdag. Hè, nieuwe aflevering van NAC praten. Dan gaan we meer van jou horen. Mag ik jou heel erg bedanken voor vanavond?
2: Helemaal goed. En ik blijf luisteren.
1: Yes, bij deze. Goed, het is Breda nu en er luistert het Studiecircus. Zometeen muziek voor je van Maroon 5. Eerst Portugal the Man. Dit is Feel It Still.

laatste nieuws uit Breda, volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda.

Maroon 5 en This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker. Ja, dat zou wel gebeurd zijn op het moment dat je niet hebt ingesmeerd. Want dan kun je de vellen lostrekken inderdaad naar al die zon die we hebben gehad de afgelopen weken. Goed, 5 voor 7 is het inmiddels. Het nieuws komt er zo meteen alweer voor je aan. En het verkeer en de hele zwik. Daarna, wees maar niet bang, ik ga nog studentenheertjes draaien. Het is ten slot van rekening natuurlijk het studiecircus. Weet je? Van uitstel komt afstel. Dat is misschien een wijze les die ik als oud-student alvast aan jou wil meegeven. Van uitstel komt afstel. Ik ga er gewoon nu alvast eentje voor je draaien. Dit is Antoon.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Wat kies jij? Doof of blind?
2: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september, Breda barst, live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
9: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
10: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. Algerije voert sinds 1993 geen executies meer uit, maar de president wil de doodstraf hervatten voor brandstichters. Bij natuurbranden in het land kwamen de afgelopen tijd zeker 12 mensen om het leven. Om de doodstraf opnieuw uit te voeren is een wetswijziging nodig. Dat zou nog in september moeten gebeuren. Of de branden zijn aangestoken is niet bekend, maar de president acht het onwaarschijnlijk dat meerdere branden tegelijk uitbreken. Een Nepalese schooldirecteur heeft zeker 900 leerlingen gered van de overstromingen. Rajendra Dawadi ontruimde al vroeg de school, waardoor volgens persbureau AP de meeste van de 1600 leerlingen de overstromingen hebben overleefd. Het instorten van een gletsjer in de Himalaya veroorzaakte de ramp in delen van Nepal en China. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
11: Nou, het verkeer dan van de ANWB. En goed nieuws als je hier in onze regio onderweg bent. Er staan op dit moment helemaal geen files hier rond Breda. Is dat dus even lekker?
9: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
11: Ja, en als er dan toch geen files staan, en zoals je net in het verkeersbericht kon horen, dan is het misschien wel het moment om eenmalig een oud item uit de kast te trekken. Van toen ik kennis maakte met radio tijdens een eerdere editie van het Studiecircus. Dat was een item om 7 uur, wanneer je 130 mag rijden. Dat heet dan de doorrijplaat. En perfect voor dit moment, Within Temptation. Dat is Faster.

Misschien ook ver als ik heel eventjes wat flitsers dan een beetje doornemen van de ANWB. Ze staan op de A16 Breda-Rotterdam bij 51,7 en de andere kant uit bij 49,9. Gassen, maar maximaal tot 130. Breda nu.

Ovenbach en Norma Jean Martin. Overdrive op deze Breda nu. Maandagavond, waar het inmiddels 7:10 is geworden. Je luistert naar Breda nu, naar het Studiecircus. Zonder Thijs vandaag, maar met mij, Maarten. Goedenavond. Tot aan 8:00, dus 1 uurtje nog, ben ik er lekker voor je bij. En een uurtje geleden had ik het ongeveer over... We hebben meerdere keren het norovirus bij het introkamp van de buurt voorbij laten horen komen. En toen had ik het gekscherend heel even over het kipmenu wat ik vanavond aan het eten was. Ik mag toch hopen dat het de placebo-effect is. Dat het begint toch wel een beetje te drukken. Maar goed, zal vast wel tussen mijn oren zitten. Goed, komend uur nog Studiecircus dus hier op Breda nu met iets over films. Iets over regels. En een lading aan studentenhitjes. En kloot nu... Écoutez-moi.

Breder nu in de bankzitters, multimiljonair hoorde je en daarvoor Claude met Écoutez Moi. Zometeen het filmfestival in Cannes of het IFFR in Rotterdam, het filmfestival. Misschien horen ze straks wel tot de minder relevante. Hoe dat zit hoor je zometeen. Eerst Roxy Dekker, dit is Bare Minimum.

0: Roxy Dekker en Bare Minimum hoorde je tijdens het studiecircus op Breda nu. Hey, voor de liefhebbers van films, die kennen waarschijnlijk de grotere festivals al. Cannes, dat is natuurlijk een wereldberoemd festival in het zuiden van Frankrijk. Maar ook op eigen bodem, daar hebben we een, in ieder geval een filmfestival van nationale betekenis. Laat staan internationaal, die in Rotterdam ieder jaar. Maar behoren ze nog wel straks tot de relevante? Er ligt namelijk concurrentie in de loer. Hoe zit dat nou precies? En hoe dichtbij is dat nou precies? Tijmen die is ook op een filmfestival geweest. Het Butt Filmfestival. Hier gewoon in Breda. En die sprak daar onder meer met festivaldirecteur Ryan Ome.
1: Vergeet Cannes, vergeet het Internationaal Filmfestival. Breda is de plaats waar je moet zijn voor de films die er echt toe doen. Tenminste, als je van B-films, underground en trash houdt. Het Butt Filmfestival wordt al 20 jaar lang georganiseerd en draait helemaal om films die niet helemaal zijn doorgebroken bij het grote publiek. Maar waarom zou je eigenlijk een festival organiseren met minder populaire films?
2: Waarom niet? B-films zijn de leukste films. En er is geen festival voor, behalve het onze. Dus in Nederland in ieder geval. Het doet al 21 jaar, dus ik denk dat de vraag naar is.
1: Tijdens het festival worden veel films vertoond waar het grote publiek waarschijnlijk nog nooit van heeft gehoord. Toch zijn de B-films bij veel mensen geliefd. Je kunt je dan afvragen of de B-films niet erg worden onderschat.
2: Door ons niet. En ik vind over het algemeen A-films voor de overschat. Dus mensen moeten hun horizon verbreden en naar ons festival komen en zien dat B-films ook gewoon net zo leuk, al dan niet leuker kunnen zijn dan A-films.
1: Maar wat maakt een B-film nu een echte B-film?
3: Oké dan. Ja joh. Ja, misschien wel een B-film waar mensen de kans krijgen die normaal niet echt de kans krijgen om iets neer te zetten. Meer uit de alternatieve hoek, meer uit de experimentele hoek. Ja.
4: Low budget, maar wel met extreem veel passie gemaakt.
5: Goeie vraag. Zo slecht dat het wel ongelooflijk leuk wordt. Zo rommelig of zo chaotisch of gewoon zo opzucht of ja. Als je maar niet zelf kan verzinnen, vind ik het fantastisch.
6: Een B-film die barst van de energie en het enthousiasme in juist het maken van de film. Dus het is niet zozeer belangrijk dat je een supercomputer hebt of als je maar een super idee hebt. En dat weet op het doek te brengen, dan heb je voor mij een super B-film gemaakt.
2: Er is niet één ding wat bepaalt of iets een B-film is, maar meestal zitten er geen grote studio's achter, werken er geen overbetaalde acteurs aan mee. Het zijn vaak mensen met een visie, een plan, en die proberen dat, maakt niet uit met welke middelen, voor elkaar te krijgen op het scherm.
1: En voor wie niet weet waar te beginnen, heeft Ryan nog wel een paar tips voor de bezoekers.
2: Kom zeker onze hoofdgasten uitchecken. Een van onze hoofdgasten is Cannes Evrenol uit Turkije. En op vrijdag en zaterdag kun je zijn films zien. Dus ik zou zeker aanraden, een echte feel-bad film, dat wel. Maar een one-of-a-kind. Nou, niet one-of-a-kind, het is een remake. Maar zeker komen bekijken, de Turkish Coffee Table in het Chassé.
7: En waar kijk je zelf het meest naar uit?
2: Ik kijk wel vaak uit naar de zaterdagavond. Dan hebben we de awardsceremonie. En vooral na de awardsceremonie, dan heb je altijd een soort van ontladingsmoment. Omdat dan weet iedereen, dit wordt het hoogtepunt van het festival. En dan gaan we er met z'n allen voor.

En as it was tijdens het studiecircus hier op Breda nu. Bijna 7:30 is het inmiddels alweer. Dat betekent dat de Breda update er zometeen alweer voor je aankomt. Daarna een lekker klappertje van Prospa. Eerste magician. Dit is Sunlight.

0: Ja, sunlight, dat is iets wat deze studio niet meer binnenvalt. We zitten wat meer naar binnen verscholen. The Magician hoorde je tijdens het studiecircus hier op Breda nu. 7:58 is het inmiddels geworden. En ondertussen aangeschoven Damien.
1: Ja, hi.
0: Hij is weer terug voor de Breda Update. En de grote vraag, wat heb je allemaal bij je? Wat zit er allemaal in?
1: Nou ja, het Amphia ziekenhuis heeft voor het derde jaar op rij een duurzaamheidscertificaat behaald. Het zogeheten zilveren certificaat van de Milieuthermometer Zorg is voor dit jaar afgegeven nadat het ziekenhuis in Breda en Oosterhout een aantal verbeteringen heeft doorgevoerd. Zo worden er in het ziekenhuisrestaurant meer plantaardige opties aangeboden, is de fietsenstalling verduurzaamd en wordt het personeel meer gestimuleerd om op de fiets te komen. Het ziekenhuis laat weten volgend jaar graag het gouden certificaat te willen halen. Daarbij worden met name op het gebied van voeding nog verbeterpunten gezien. Bij zieke studenten van Breda University of Applied Sciences, BUAS, is het norovirus aangetroffen. Dat meldt de GGD. Het is nog niet bekend of het virus de enige oorzaak is van de uitbraak of dat meerdere oorzaken een rol spelen. De introductieweek van BUAS werd vrijdag vroegtijdig afgebroken. Van de ongeveer 800 studenten op het introkamp in het Belgische Poppel werden er zo'n 175 ziek. De GGD, NVWA, Belgische partners en BUAS onderzoeken hoe de besmettingen zijn ontstaan. Swim to Fight Cancer Breda heeft ruim 400.000 euro opgehaald voor kankeronderzoek. Dat meldt de organisatie. De editie kende volgens de organisatie een record aantal deelnemers. De zwemtocht vond plaats in de Kuil in Prinsenbeek. Deelnemers kregen op zondag 30 augustus alsnog de mogelijkheid om een sportieve uitdaging te volbrengen. Naast het zwemmen is er die dag ruimte geweest voor ontmoeting, muziek, eten en drinken. Mensen die niet meezwommen konden de deelnemers ondersteunen met een donatie.
0: Ja, dan het weer van Weerplaza. Die kop, daar word ik al blij van. Afnemende buiigheid. En als ik nog vooruit ga kijken, word ik nog blijer. Want morgen zal de zon regelmatig weer doorbreken. Vooral in het noorden valt dan nog wel een enkele bui. Het wordt 19 tot 22 graden en er waait de meest matige westenwind. Ook woensdag is het veelal droog en komt de zon geregeld tevoorschijn. En vanaf donderdag, ja, dan volgt af en toe toch weer een buitje en gaat het weer wat regenen. Het verkeer van de ANWB.
1: Ja, in de ganse landen 8 vertragingen over een lengte van 6 kilometer. Uit de regio neem ik even met je door. Is er eentje op de A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg, Reeshof en Bavel. Daar heb je 4 minuten vertraging over een lengte van 4 kilometer.
0: Nog melding op het spoor ook?
1: Ja, maar dan mis ik dus. Ja.
0: Oh, je moet wel getriggerd worden natuurlijk.
1: Ik kan het zeggen. Ik heb zo'n dingeltje nodig om aan te gaan. Hè. Tussen Schiphol Leiden en Schiphol Rotterdam rijden op dit moment geen treinen. Dat komt door een defecte trein. Er rijden in ieder geval minder. Even kijken. Ja, verstoring in de treindienst. Dus het zal wel minder zijn. Duurt in ieder geval tot 8 uur vanavond. Maar de NS-kennende is nog maar even voorbereid op 2 uurtjes extra.
0: Ho, tot zover. Ho, ho. Ik hoorde jou wat zeggen wat ik jou normaal gesproken helemaal nooit hoor zeggen.
1: Ja, dat klopt.
0: Kijk, dat moet, nou ja, jij moet bijkomen van Pingeltje, ik moet daar even van bijkomen. Ieder zijn ding, toch?
1: Tot zover deze brede update. Meer updates uit de stad vind je op onze website en
0: social media kanalen.
1: Toevallig wel, ja.
0: Damien, dankjewel.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics.

0: Ja, hold my breath when I play. It's just crazy. I almost passed out.
1: Breda nu met Mo P. On Again hoorde je tijdens het Studiecircus op deze maandagavond, wat inmiddels bijna 7:45 is geworden. Zometeen iets over regels waar je in door kunt slaan. Althans, er is een basisschool die denk ik toch wel redelijk de kroon spant. En ik ga met je vooruitkijken wat er nou allemaal te doen is deze week. Vooral aan het einde van de week, hè. Want ja, dan heb je zo'n zware werk- of studieweek. En dan moet je wat hebben om naar af te tellen. Eerst somber nu. Dit is Back to Friends.

0: Kwart voor acht is het inmiddels geworden. Somber hoorde je op Breda nu tijdens het studiecircus. En back to friends. Ja, een nieuw jaar is begonnen voor jou als student. Of misschien als je ergens ooit aan je eerste job bent begonnen en je nog half student voelt. Of al wat jaartjes werkt en je nog half student voelt zoals ik. Of misschien... Ja, een spannende periode die voor kinderen aanbreekt. In elk geval, het is een jaar als dat start. Moet je weer kennis maken met allerlei nieuwe regeltjes en allemaal dat soort dingen. En zeker als je ergens dus nieuw start. En misschien weet je nog wel van vroeger dat je op school zat. Dat je bepaalde dingen niet bepaald mocht doen op de basisschool. Nou, daar worden dan regeltjes tegen gemaakt. Maar een school in Nijmegen die heeft dit jaar heel opvallende regels geïntroduceerd. Ja, hoe zit dat en wat vindt Breda daar nou van?
1: Tot grote verbazing van ouders kwam een basisschool in Nijmegen aan het begin van het schooljaar met nieuwe regels. Kinderen moeten voortaan stapvoets door de school lopen, mogen daarbij alleen aan de rechterkant van de gang lopen en moeten hun handen langs het lichaam houden. Volgens de school moeten de regels voor rust en veiligheid zorgen, maar bij ouders en op social media volgde er veel kritiek. Wat vind jij van strenge regels op basisscholen?
2: Ik vind strenge regels op een basisschool prima, maar het is niet de bedoeling dat school de opvoeding overneemt. En ik heb het idee dat dat een beetje gebeurt. Dat de ouders de kinderen te veel loslaten en denken dat gebeurt daar wel. Dus strenge regels prima, maar ook voor iedereen. Maar zo streng wat je net zegt bij die school in Nijmegen, dat vind ik te ver gaan.
3: Nou, ze mogen wel regels hebben, maar die vind ik wel heel streng. Nee, dat vind ik niks. Nee. Maar er mogen best wel regeltjes zijn, ja.
4: Wat zou voor u een goede regel zijn?
3: Telefoon in de kastjes doen. Dat zou een hele goede regel zijn. Onder de les. Geen telefoons.
4: Vanaf welke leeftijd?
3: Ja, dat is meer voor middelbare school, denk ik.
5: Ja, tot op een bepaalde hoogte moet dat er wel zijn. Maar kinderen moeten wel ook gewoon kind kunnen zijn, denk ik. En je moet ze niet helemaal drillen, vind ik. Dat is eigenlijk mijn mening erover.
6: Nou, ik denk wel dat het goed is om consequent te zijn. Maar hele strenge regels zoals deze vind ik wel heftig. Ja, maakt het niet zo spontaan meer.
4: Nee. Wat zou dan wel een goede regel zijn?
6: Ja, stil zijn als je leerkracht een signaal geeft.
7: Er moet natuurlijk geen complete chaos zijn. Dus ik snap dat er wat regels moeten zijn. Maar het feit dat je je armen langs je lichaam moet houden en alleen maar rechts mag lopen, gaat voor mij ook wel een beetje ver, ja.
8: Ik denk dat het begint bij de ouders. Dat die normen en waarden aanleren. En dat de school dat respecteert en die ook handhaaft.
9: Cool, dat is een. Ik vind dat op zich wel goed, een beetje discipline. Maar of niet te veel. Dus een beetje discipline hou ik wel van.

The Offspring and the Kids Aren't Alright tijdens het studiecircus hier op Breda nu. Ja, en even terugkomend op die regels. Gij begint aan een hele set aan regels uit Duits. Daar komt namelijk een gezegde. Wenn ein Kind etwas darf, kann er etwas als Erwachsene. Wat betekent als een kind iets mag? Dat betekent dat hij als volwassene daadwerkelijk iets kunt. Of iets kan. Ja, goed. Dat gezegd hebbende. Breda nu. Ook wel even handig om te weten natuurlijk dat dit het studiecircus is waar je naar zit te luisteren. Ik ging nog even met je vooruitblikken voor komend weekend, want er is natuurlijk genoeg te doen. Ben je nou student hier in Breda en net aangekomen, je moet nog een beetje aan de stad wennen? Nou, dan heb ik goed nieuws voor je. Het is niet alleen Breda Barst Weekend, waar we heel erg ook naartoe leven natuurlijk hier bij Breda nu. Aankomende vrijdag breekt dat feest al lekker los, maar donderdag... Speciaal voor de studenten is er het Intro Festival natuurlijk. Wat studentiekozer, kan ik wel zeggen. Ja, en een van die artiesten die daar komt, ja, die zijn op socials lekker door het dak aan het gaan momenteel. Komen uit Breda ook en die zullen ook gaan optreden tijdens dat Intro Festival. Ik heb het over Lood en Niefek. Verschillende hits brachten ze al uit, waaronder deze. Dit is Anne Mijntje.

Die Tracks Quartet tegenwoordig. Annemijntje hoorde je van Lode en Nivek tijdens het studiecircus hier op Breda nu. Bijna 8 uur is het alweer. Zometeen hebben we nog genoeg voor je in petto hier bij Breda nu. Dus blijf vooral lekker hangen. Volgende week gewoon weer een nieuwe editie van het studiecircus. En of Thijs dan al terug is. Misschien wel, misschien niet. En anders zit ik toch waarschijnlijk gewoon wel weer goed. Dat gezegd hebbende, ik heb nog ineens de tijd gehad om de laatste plaat uit te zoeken. En ik heb daar nog maar 2,5 minuut voor. God, wat zal ik eens gaan draaien? Loop niet weg. Zie je. Oh, dat is wel leuk. De Backstreet Boys. Goed. Zometeen dus veel meer nog hier op Breda nu. Volgende week weer een nieuwe editie van het Studiecircus. Ja, maak er nog even een lekkere avond van. En tel lekker mee af naar Breda Bars, zou ik zeggen. Back to the 90s. Want ja, classics horen nou eenmaal bij de muzikale opvoeding. Ook als ze wat meer in het foute genre zitten. Ja, fout. Wat is fout, hè? Dat zullen we nog maar even in het midden laten. In ieder geval, back to the 90s met de Backstreet Boys. Quit playing games.

0: naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. Bredanu.nl.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
3: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
3: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
5: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
6: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. In het Amerikaanse nationale park de Grand Canyon is na de overstromingen een tweede lichaam gevonden. Gisteren werd het lichaam van een 46-jarige man aangetroffen. Reddingswerkers zijn nog steeds op zoek naar zeker 15 wandelaars die nog vermist worden. Afgelopen weekend kregen delen van het park met plotselinge overstromingen te maken. Mensen werden overvallen door het noodweer. 62 mensen werden geëvacueerd en meerdere bruggen zijn weggespoeld. De coalitie is het eens geworden over de begroting voor volgend jaar. Daarmee is een einde gekomen aan de lastige onderhandelingen. Premier Jette van D66, Jessel Gus van de VVD en CDA-leider Bontebal hebben urenlang onderhandeld om het eens te worden over de begroting die al bij de Raad van State had moeten liggen voor advies. De begroting gaat alsnog naar de Raad van State zonder steun van de oppositie. En per begroting zal een meerderheid gezocht moeten worden. Het aantal doden na de natuurramp in Nepal is gestegen tot 939 en er worden nog 3.925 mensen vermist. Onder hen zijn 3 Nederlanders en reddingswerkers zijn begonnen met zoeken op plekken waar ze mogelijk zijn verdwenen. Er worden ook nog honderden andere toeristen vermist. Omdat gevreesd wordt voor besmettelijke infectieziekten, worden lichamen die nog niet geïdentificeerd zijn begraven. Mortuaria zijn overvol en identificatie van de lichamen verloopt moeizaam. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
5: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
5: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Bij zieke studenten van Breda University of Applied Sciences, BUAS, is het norovirus aangetroffen. Dat meldt de GGD. Het is nog niet bekend of het virus de enige oorzaak is van de uitbraak of dat meerdere oorzaken een rol spelen. De introductieweek van BUAS werd vrijdag vroegtijdig afgebroken. Van de ongeveer 800 studenten op het introkamp in het Belgische Poppel werden er zo'n 175 ziek. De GGD, NVWA, Belgische partners en BUAS onderzoeken hoe de besmettingen zijn ontstaan. Maandagochtend zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Elleboog en de Moskusweg in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Een van de voertuigen liep flinke schade op en is afgevoerd met een bergingswagen. De andere auto raakte eveneens beschadigd. De politie kwam ter plaatse en heeft beide bestuurders gehoord. Het is nog niet duidelijk welke bestuurder geen voorrang heeft verleend. Het Amvia ziekenhuis heeft voor het derde jaar op rij een duurzaamheidscertificaat behaald. Het zogeheten zilveren certificaat van de milieuthermometerzorg is voor dit jaar afgegeven nadat het ziekenhuis in Breda en Oosterhout een aantal verbeteringen heeft doorgevoerd. Zo worden er in het ziekenhuisrestaurant meer plantaardige opties aangeboden, is de fietsenstalling verduurzaamd en wordt het personeel meer gestimuleerd om op de fiets te komen. Het ziekenhuis laat weten volgend jaar graag het gouden certificaat te willen halen. Daarbij worden met name op het gebied van voeding nog verbeterpunten gezien.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
2: Breda Nu, partner van Ondernemen Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
5: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. Vorige week werden tijdens een kamp in het Belgische Poppel meer dan 175 studenten en begeleiders ziek. Vermoedelijk is het norovirus de oorzaak. Dat zeer besmettelijke buikgriepvirus is gevonden bij een aantal zieke studenten die net begonnen waren bij de University of Applied Sciences in Breda. De groep was dinsdag naar de camping gegaan. In de nacht van donderdag op vrijdag ging het mis en werd een groot deel plotseling ziek. Eerst werd gedacht aan voedselvergiftiging. Een Russisch verkenningsvliegtuig is door de Poolse luchtmacht onderschept boven de Oostzee. Het toestel vloog net iets ten noorden van de kustplaats Leba. Het luchtruim werd niet geschonden, maar volgens de minister van Defensie heeft Rusland opnieuw de verdedigings- en luchtafweersystemen op de proef gesteld. De piloten van de Poolse gevechtsvliegtuigen hebben ervoor gezorgd dat het Russische toestel verdween. In juli en augustus waren er vergelijkbare incidenten. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en verspreid over het land kunnen er nog een paar buien vallen. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui. In de rest van het land is het droog en de minimumtemperatuur ligt rond de 14 graden. Tot zover het radionieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
2: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
2: Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel.
1: Bij zieke studenten van Breda University of Applied Sciences, BUAS, is het norovirus aangetroffen. Dat meldt de GGD. Het is nog niet bekend of het virus de enige oorzaak is van de uitbraak of dat meerdere oorzaken een rol spelen. De introductieweek van BUAS werd vrijdag vroegtijdig afgebroken. Van de ongeveer 800 studenten op het introkamp in het Belgische Poppel werden er zo'n 175 ziek. De GGD, NVWA, Belgische partners en BUAS onderzoeken hoe de besmettingen zijn ontstaan. Het Amphia ziekenhuis heeft voor het derde jaar op rij een duurzaamheidscertificaat behaald. Het zogeheten zilveren certificaat van de milieuthermometerzorg is voor dit jaar afgegeven nadat het ziekenhuis in Breda en Oosterhout een aantal verbeteringen heeft doorgevoerd. Zo worden er in het ziekenhuisrestaurant meer plantaardige opties aangeboden, is de fietsenstalling verduurzaamd en wordt het personeel meer gestimuleerd om op de fiets te komen. Het ziekenhuis laat weten volgend jaar graag het gouden certificaat te willen halen. Daarbij worden met name op het gebied van voeding nog verbeterpunten gezien. Maandagochtend zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Elleboog en de Moskusweg in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Een van de voertuigen liep flinke schade op en is afgevoerd met een bergingswagen. De andere auto raakte eveneens beschadigd. De politie kwam ter plaatse en heeft beide bestuurders gehoord. Het is nog niet duidelijk welke bestuurder geen voorrang heeft verleend.
0: Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Breda Nu is er overal en altijd.
1: Niet alleen op de radio, maar ook op televisie en internet.
0: Wil je dus niks missen?
1: Volg Breda Nu en je blijft op de hoogte.

0: Uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl. En kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Ik ben Erik Smit en ik zie dat Big Tech onze nieuws- en informatievoorziening ondermijnt en daarmee onze democratie bedreigt. Hun macht moet gebroken worden. Daarom zijn we de Firewall begonnen. Een platform dat Big Tech onderzoekt en waar mogelijk voor het gerecht sleept. Dat kost veel geld, maar het is de enige manier. Deze bedrijven veranderen niet als we ze in verlegenheid brengen. Ze veranderen pas als we ze daartoe dwingen. Sta ook op tegen Big Tech. Ga nu naar thefirewall.eu.
3: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Hey, Taxi hier. Kledingkast opruimen? Een te kleine trui? Kapotte onderbroek? Een versleten laken? Alles mag in de textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. Bij Cyprus wordt nog gezocht naar 20 mensen die vermist worden nadat gisteren een veerboot kapseisde. Het zoeken is lastig, want het zeewater is meer dan 500 meter diep. Aan boord waren 267 mensen. De boot sloeg tijdens de overtocht naar Turkije om. 8 mensen kwamen om en overlevenden konden zich vasthouden aan de romp tot ze werden gered door de kustwacht en schepen in de buurt. De kapitein en 7 bemanningsleden zijn opgepakt. Ze worden verdacht van nalatigheid. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
9: Welkom bij Breda Nu.
10: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
9: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
10: Dit is Breda Nu.
11: Elke week hoor je op dit radiostation de beste symfonische en progressieve rock van de afgelopen decennia. In de Symfo Experience met Ad van Loon.

Welkom bij de Simpo Experience. We hebben weer een bloemlezing aan mooie symfonische rock uit de afgelopen decennia. Maar natuurlijk ook nieuw werk van nieuwe artiesten. Er zitten ook alweer een paar heerlijke juweeltjes bij. En we begonnen ook met een juweeltje wat mij betreft.

En hij overlijdt op 4 september 2023 aan de ziekte van Parkinson en dementie. Hij start zijn carrière als kindacteur en hij zat bij de band Spooky Tooth, ook niet de minste. Hij scoort dus een Amerikaanse nummer 2 hit met Dreamweaver. De inspiratie voor het nummer kwam er nadat George Harrison hem tipte over het boek Autobiography of a Yogi. En hij gaf dat aan Gary Wright cadeau. Hij speelde trouwens ook in die periode keyboards op het George Harrison album All Things Must Pass. En zou met hem blijven samenwerken tot diens dood in 2001. Gary Wright nam trouwens ook nog later een nieuwe versie op van The Dreamweaver. In 1992 onder andere voor de soundtrack van Wayne's World. En ook de opvolger Love is Alive werd een nummer 2 hit. Maar hij was van grote invloed op de popularisering van de synthesizer in de Amerikaanse muziek. En dan kreeg ik iets binnen van een distributeur. En ja, flabbergasted was ik. Ik ben niet zo van de symfonische metal, maar Amasefer is een band uit Israël. Eigenlijk begonnen als een eenmansproject, Eres Yohan, die drums, percussie en als verteller opereert, maakte een deel 2 van de Exodus. En hij begon toen met het uitwerken van een trilogie over het tweede Bijbelse verhaal Exodus, wat gaat over de Exodus van Mozes uit Egypte ten tijde van de slavernij. Na een paar maanden sloot gitarist Yuval Kramer zich aan. Samen schreef zij de eerste volledige nummer. En een debuutalbum maakten ze in 2008, Slaves for Life. Ze maakten trouwens tot nu toe 3 albums. Het nieuwe album heet When the Lions Leave Their Den. En het album opent met een fantastisch nummer met rock. Het is soms stevig, maar ook orkestraal. Ik ben toch een beetje onder het indruk hiervan. Ga er maar eens even goed voor zitten. Want ik draai dus de openingstrek die inmiddels door het label vrijgegeven is. When the Lions Leave Their Den.

Follow the Light van het 11e album van de Duitse band Eloy Metromania. Prachtig nummer, Follow the Light, met die mooie vrouwelijke achtergrondzang. Frank Boorderman op zanggitaar. Anders Arcona op leadgitaar, keyboards ook. En vocoder Hannes Volbert, prachtige keyboardpartijen op dit nummer. En Klaus-Peter Matsiol op bas. Frits Rendolf op drums. Ja, blijft mooi. Follow the Light. Het begint heel erg als een rocksong, maar uiteindelijk eindigt als een hele mooie symfonische song. We hebben te maken ook met een debuutalbum. En wat voor een debuutalbum? Marshal of Illusion van de Nederlandse band Bolstone. Zijn weer Friese. Ja, er wordt heel veel symfonische rock gemaakt in Friesland. Ze brengen melodieuze en directe symfo, een beetje neo-symfo. Maar soms maken ze ook een beetje stevige uitstapje naar onder andere invloeden van Deep Purple. De geschiedenis van de band gaat terug tot 2015. Bassist Bol Mulder en aan het begin dit jaar overleden gitarist Wim Brouwers zijn de initiatiefnemers van Molstone. En zanger Siberijn Schaaf van de Flamborough Head, die had daarvoor in Flamborough Head gezeten, en drummer Klaus Hingst completeerde de band. En in het begin speelden ze blues rock, maar uiteindelijk ging het toch naar de symfo. Nou, er staan ook wat stevige nummers op, maar ik kies toch voor het meer symfonische nummer Mind Sculpture. Hier is Molstone.

Een Schotse band, afkomstig uit Glasgow, Comedy of Errors. Ja, het verhaal bij deze band is dat ze ooit begonnen in de jaren 80 al. En een album maakte, Ever Be The Price. En toen was het daarna 26 jaar stil rondom deze band. En toen kwam er een verrassende comeback. 2011, Disobey. Mooi album ook. En ja, wij draaiden van het album Fanfare and Fantasy. Tweede album na de comeback draaiden we Fanfare for the Broken Hearted. De band bestaat uit Joe Kenny op zang, Jim Johnson op toetsen, achtergrondzang, Bruce Levick op slagwerk, Mark Spalding, die ook wel meer opduikt in symfonische rockbands, gitaren, basgitaar en achtergrondzang, en John Fitzgerald doet backing vocals. Mooi album van deze band. De band Bronze is genoemd naar David Bronze, die ook in Iona heeft gezeten. Hij heeft de Fellowship gemaakt nu. En ja, dat gaat eigenlijk over The Lord of the Rings. Het is de opvolger van het album Return to Arda. Conceptalbum. Ja, het is altijd moeilijker van een conceptalbum een track te kiezen. Maar ik koos voor het melancholieke I Will Go. Met een prachtig refrein trouwens.

Ja, het is een pareltje. En zij zingt ook als een pareltje. Sally Meneer, dochter van Kenny Meneer van Gentle Giant. Die zingt op het album van Bronze. En zit ook in de basisbezetting van de band. Evenals John Biglands op drums en toetsen. En Dave Bronze natuurlijk de naamgever van de band op gitaar en toetsen. En Daniel Day doet Ierse fluiten, basgitaar en toetsen. En verder zijn er op het album een aantal gastbijdragen. Onder andere ook van Dave Bainbridge, de grote man van Iona op piano. De Troy Donnelly op Julian Pipes en nog een aantal andere mensen die gastbijdragers leveren. Mooi album, een aanrader wat mij betreft. The Fellowship, het gaat over The Lord of the Rings. En dan hebben we nog tijd voor één nummer in het eerste uur, maar blijven wij hierna zijn we er nog een uur met onder andere ook nog een track van het standaardalbum van de maand. Dat is ook een aanrader van Yes. Het album Going for the One draaien we het prachtige Awaken. Tot slot van het dus eerste uur. Solution and a Song for You van het album Cordon Bleu.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivals weer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda nu.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
4: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteer.

0: partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
1: Breda Nu. Iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
2: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. De coalitie van D66, VVD en het CDA is het eens over de begroting voor volgend jaar. Na het kabinetsberaad zei premier Jette dat hij graag wat eerder klaar was, maar dat een val van het kabinet nooit dichtbij was. Het blijft nog onduidelijk wat de oppositie vindt van de plannen. Steun is nodig omdat het kabinet een minderheid in de Tweede Kamer heeft. Jette zal de komende weken praten met oppositiepartijen, maar die krijgen de begroting niet te zien. Iedereen zal moeten wachten tot Prinsjesdag. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu.
3: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
1: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
3: Dit is Breda Nu.
4: De Simfo Experience met Ad van Loon. Elke week te beluisteren op diverse radiostations. Check. Facebook.com/Simfo Experience.
5: Facebook.com/Simfo Experience.

Welkom terug bij deel 2 van de Simfo Experience. Vandaag trouwens aflevering 587. We begonnen met Pink Floyd van het album The Vision Bell. Daar kwam de single Take It Back af. En die stond zelfs ook nog 3 weken in de top 40. Maar kwam niet hoger dan 33. Zo beginnen we meestal het eerste en tweede uur met een symfonische rockhit. We hebben er natuurlijk nog een track van het album Going for the One van Yes, standaard album van deze maand. En ja, de apotheose van het album is Awaken. En die gaan we vandaag draaien. Wat door velen beschouwd als een van de beste songs die Yes in hun geschiedenis gemaakt hebben. En daarop ook weer een fenomenale Rick Wakeman die terugkwam op dit album in 1977. Little Bands, de Italiaanse band Karma Moi, die hebben weer een album. Het heet Eternal Mistake. Ik heb er afgelopen week al meer van gedraaid. Het is een 7e album van deze Italianen. Alessandro Cevalli op basgitaar, Daniele Giavoni op drums, achtergrondzang en toetsen en Alex Massari op gitaren en Valerio Scarghi op zang, toetsen en gitaren. Ook nog wat gastbijdragers van Susanna Brigatti op zang. Adam Holzman, toetsenist, die we ook in meer symfonische projecten tegenkomen. En Randy McStein, ook die kennen we van diverse projecten op gitaren. Van het album, het hele mooie No Soul.

Nou, kippenvel dan wat mij betreft van het album Marbles van Marillion uit 2004. Het mooie Fantastic Place. Oh, maar dat blijft mooi. Goed, eind oktober komen ze naar Nederland. Of vanaf medio oktober, begreep ik. En al die concerten die zijn inmiddels uitverkocht. En ik ga ze ook aanschouwen in Breda in het Chassé Theater. Maar alle kaarten zijn al op. Dus ja, je hoeft geen moeite meer te doen om naar te gaan kijken. Maar ik ben een aantal jaren niet geweest bij concerten van Marillion. Maar denk, het wordt weer een keer tijd dat ik ze weer eens een keer aan het werk ga zien. Stefano Pannunzi heeft zijn sporen al verdiend in de symfo scene. Hij richtte in 1997 Vieri op, een Italiaanse band, en werkte met de nodige grootheden samen. Hij heeft een vijfde solo album gemaakt en daarin zet hij de stukken van Caravaggio, een kunstenaar uit Italië, om in muziek de menselijke figuur uit de duister te trekken met al zijn emoties. Net als bij de grootmeester plaatst hij één aspect nadrukkelijk in het licht. Bij hem is dat de zang. Hij heeft heel veel gastzangers op dit album gerecruiteerd. Tim Bowness onder andere. En verder ook nog Griesje, die ook mee doet. En Maria Peters is ook een van de zangeressen van het project. En Theo Travis, die kennen we natuurlijk ook als fluitist, alt, dwarsfluit en sopraan, saxofoon. Ja, dit is album, is een dubbelalbum, Caravaggio, en daarvan het mooie Gaza.

Ongetwijfeld het hoogtepunt van het album Going for the One van Yes uit 1977. Het standaardalbum van deze maand. Volgende week hebben we een nieuwe maand. Dus ook een nieuw standaardalbum. Welke dat wordt. Nou, daar ga ik nog eens even over nadenken de komende week. Maar dit was wel een heel mooi album. Waar de terugkeer van Rick Wakeman toch wel heel opvallend was. En hij speelde op Awaken prachtig op het kerkorgel van Montreux. Want in de studio in Montreux werd dit album opgenomen. Waarschijnlijk in een van de beste bezettingen die de band ooit kende. John Anderson op zang en harp, Steve Howe op gitaar en zang, Chris Squire op basgitaar en zang, Rick Wakeman op toetsen en Alan White op drums en percussie. Ja, mooi monument uit de symfonische rockgeschiedenis. Twee giganten op gitaar uit ons genre, de symfonische rock, zijn ongetwijfeld Steve Hackett en Steve Roddery. En die hebben nu samen een album gemaakt. En wauw, wat is dit een fantastisch mooi album. Het heet The Roaring Waves. We hadden al een nummer vooruitgestuurd gekregen en dat hebben we ook al gedraaid. The Black Sea, hij speelde dat trouwens ook tijdens de concerten onlangs in Nederland. Waaronder die in Tivoli-Vredenburg, waar ik zelf bij was. Dat heeft hij daar ook al gespeeld. En nu is het ook bijzonder dat dit nummer ook weer op het album staat. En ja, het is ook een hoogtepunt. Maar ook de opener van het album, The Storm, mag er zijn. Hier leggen ze echt een visitekaartje weg dat zij tot de beste gitaristen van de symfonische rock behoren. Steve Hackett en Steve Roddery en The Storm.

Ja, prachtig album. We gaan het de komende tijd waarschijnlijk nog veel meer van horen. Het een pareltje. The Roaring Waves. Het album samenwerkingsproject tussen Steve Roderick, gitarist van Marillion, en Steve Hackett. Tegenwoordig actief als solo-artiest met een geweldige band. En al 50 jaar niet meer bij Genesis. Hoe dat is, de tijd gaat hard, mensen. Steve Hackett speelt gitaar op dit album. Harmonica en basgitaar. Steve Roderick speelt gitaar, basgitaar en toetsen. En verder ook nog medewerking van Ricardo Romano op toetsen en basgitaar. Daniel Pomo op drums. En Leon Parr ook op drums op dit fantastische album. Mooie instrumentale symfonische gitaarmuziek. Oh, wat is het mooi. Nou, tot slot van het programma van vandaag, want de tijd vliegt natuurlijk weer. Arion van het album, de 30ste verjaardag van zijn project, met allerlei hoogtepunten uit zijn carrière. Het werd ook live uitgevoerd in 013 in Tilburg. 4 of 5 dagen achter elkaar. Ze kwamen overal vandaan uit heel de wereld, de fans van Arion. En van dit album Sail Away to Avalon. Tot volgende week.

0: uitzending gemist of nog een keer terugluisteren? Ga dan naar bredanu.nl en kijk wanneer het jou uitkomt. bredanu.nl.
1: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
2: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
3: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
4: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
5: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
6: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
5: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
7: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
8: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crashte tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft een 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
7: Welkom bij Breda Nu.
5: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
7: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
5: Dit is Breda Nu.

0: je een programma van Breda Nu gemist? Geen probleem.
1: Via onze website bredanu.nl kun je alle programma's waar en wanneer jij wil terugkijken en luisteren.
0: Handig toch?

0: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Bij zieke studenten van Breda University of Applied Sciences, BUAS, is het norovirus aangetroffen. Dat meldt de GGD. Het is nog niet bekend of het virus de enige oorzaak is van de uitbraak of dat meerdere oorzaken een rol spelen. De introductieweek van BUAS werd vrijdag vroegtijdig afgebroken. Van de ongeveer 800 studenten op het introkamp in het Belgische Poppel werden er zo'n 175 ziek. De GGD, NVWA, Belgische partners en BUAS onderzoeken hoe de besmettingen zijn ontstaan. Het Amvia ziekenhuis heeft voor het derde jaar op rij een duurzaamheidscertificaat behaald. Het zogeheten zilveren certificaat van de Milieuthermometerzorg is voor dit jaar afgegeven nadat het ziekenhuis in Breda en Oosterhout een aantal verbeteringen heeft doorgevoerd. Zo worden er in het ziekenhuisrestaurant meer plantaardige opties aangeboden, is de fietsenstalling verduurzaamd en wordt het personeel meer gestimuleerd om op de fiets te komen. Het ziekenhuis laat weten volgend jaar graag het gouden certificaat te willen halen. Daarbij worden met name op het gebied van voeding nog verbeterpunten gezien. Maandagochtend zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Elleboog en de Moskusweg in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Een van de voertuigen liep flinke schade op en is afgevoerd met een bergingswagen. De andere auto raakte eveneens beschadigd. De politie kwam ter plaatse en heeft beide bestuurders gehoord. Het is nog niet duidelijk welke bestuurder geen voorrang heeft verleend. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
1: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Volg jij Breda nu al op Instagram? Hou ons account in de gaten en blijf op de hoogte van wat er in Breda gebeurt. Dus open de app en volg Breda nu, want dan hoef je niets te missen.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen, want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk, maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

0: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.
1: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn. Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
2: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Europa Run voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via europarun.nl.
1: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
4: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Breda Nu. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan voor een stopbord. De auto met de 3 zussen, tussen de 30 en 40 jaar, crasht tegen een paal en hulp mocht niet meer baten. Of de andere auto daadwerkelijk stilstond, wordt nog onderzocht. Een rechtbank in Finland heeft de 39-jarige Rus Vojislav Torden veroordeeld tot 12,5 jaar cel voor oorlogsmisdaden in Oekraïne. Hij zou betrokken zijn geweest bij een hinderlaag in de oostelijke regio Luhansk, waarbij 22 Oekraïense militairen om het leven kwamen. De Russen, waarvan Torden commandant was, gebruikten een vlag van Oekraïne om de manschappen in de val te lokken en te doden. In 2023 werd hij opgepakt op het vliegveld van Helsinki op verzoek van Kiev. En dan nog het weer. Vannacht valt er in het noorden nog een enkele bui en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden. Overdag zonnige periode, droog en het wordt 's middags maximaal 22 graden. Tot zover het radio nieuws op Breda Nu. Voor meer nieuws kijk je op onze website en social media kanalen.
3: Welkom bij Breda Nu.
1: Wil je niks missen uit de stad? Dan zit je hier goed.
3: Dagelijks blijf je op de hoogte van alles dat er in Breda gebeurt. Op je werk, in de auto of thuis. Eigenlijk overal.
1: Dit is Breda Nu.
5: Om 9:55 komt Evelientje uit het bed. Ze kijkt eens in de spiegel en ze neemt een sigaret. Ze wandelt door de kamer en ze gluurt eens door het raam. Ze poetst haar mooie tanden en ze trekt haar kleren aan. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Suiker, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze drinkt er aan je bloesem en ze eet geroosterd brood. Om 10:55 sta ik te bellen aan haar deur. Ze maakt haar lachend open en ik ruik haar zoete geur. Om 10:30 liggen we lekker in haar bed. Ze vraagt of ik champagne lust en we draaien met zijn head. Doe het, zegt ze, en ze lacht haar tanden bloot. Ze maakt zijn lichaam dronken, alle kleuren worden rood. Doe het,
6: makkelijkst mijn lichaam

of kijken ze samen naar tv? Je weet wel, zo de koekjes bij een laatste kopje thee. En wordt meneer echt moe, nou dan gaan ze maar naar bed. Slaap lekker, schat, slaap wel, ik heb de wekker juist gezet. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed. Vuur, denkt ze, en ze neemt een sigaret. Haar man ligt al te snurken, dus ze leest nog wat in bed.

en luister iedere dag naar Breda Nu voor nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Volg ons altijd. Je bent bij Breda Nu.

0: abracadabra.
1: Dit is de Breda Update. Mijn naam is Maarten van Riel. Het Amphia ziekenhuis heeft voor het derde jaar op rij een duurzaamheidscertificaat behaald. Het zogeheten zilveren certificaat van de milieuthermometerzorg is voor dit jaar afgegeven nadat het ziekenhuis in Breda en Oosterhout een aantal verbeteringen heeft doorgevoerd. Zo worden er in het ziekenhuisrestaurant meer plantaardige opties aangeboden, is de fietsenstalling verduurzaamd en wordt het personeel meer gestimuleerd om op de fiets te komen. Het ziekenhuis laat weten volgend jaar graag het gouden certificaat te willen halen. Daarbij worden met name op het gebied van voeding nog verbeterpunten gezien. Bij zieke studenten van Breda University of Applied Sciences, BUAS, is het norovirus aangetroffen. Dat meldt de GGD. Het is nog niet bekend of het virus de enige oorzaak is van de uitbraak of dat meerdere oorzaken een rol spelen. De introductieweek van BUAS werd vrijdag vroegtijdig afgebroken. Van de ongeveer 800 studenten op het introkamp in het Belgische Poppel werden er zo'n 175 ziek. De GGD, NVWA, Belgische partners en BUAS onderzoeken hoe de besmettingen zijn ontstaan. Maandagochtend zijn twee auto's met elkaar in botsing gekomen op de kruising van de Elleboog en de Moskusweg in Breda. Bij het ongeval raakte niemand gewond. Een van de voertuigen liep flinke schade op en is afgevoerd met een bergingswagen. De andere auto raakte eveneens beschadigd. De politie kwam ter plaatse en heeft beide bestuurders gehoord. Het is nog niet duidelijk welke bestuurder geen voorrang heeft verleend. Tot zover de Breda Update. Meer nieuws uit onze stad vind je op onze website of social media kanalen.
2: Welkom bij Breda Nu. Hier houden we je iedere dag op de hoogte met nieuws, sport, cultuur, evenementen, politiek en de beste hits en mooiste classics. Dit is Breda Nu.

0: Wil je de radioprogramma's van Breda Nu niet alleen beluisteren, maar ook eens zien?
1: Via bredanu.nl kun je ook live meekijken in de studio.
0: Dit is Breda Nu.

Voor het laatste nieuws uit Breda volg je Breda Nu via de radio, op televisie en online. Met dagelijks nieuws, sport, cultuur, politiek en evenementen. Dit is Breda Nu.

0: Ben jij al geabonneerd op het leukste YouTube-kanaal van Breda? Alle reportages en programma's hoef je dan niet te missen. Ga naar YouTube en abonneer je snel op het kanaal van Breda Nu.
1: Het leukste feestje van het jaar komt er weer aan. Breda barst. En ook dit jaar is Breda Nu er weer om de festivalsfeer bij je thuis te brengen. Met optredens van onder meer Pet, Merel, Ronker, Bonsaira, Jungle by Night en Jet van der Steen. Dit feestje wil je gewoon niet missen. 4 en 5 september. Breda barst. Live vanuit Park Valkenberg. Natuurlijk bij Breda Nu.

0: textielbak. Zo geef je het een nieuwe kans. Drop je gebruikte textiel in een dichte zak in de textielbak.
1: Sommige uitdagingen ga je aan voor jezelf. De Roparun voor een ander. Een estafetteloop van 500 kilometer, waarin teams lopend en fietsend samen alles geven voor mensen met kanker. Dag en nacht, door weer en wind. Ga jij het avontuur aan? Schrijf jouw team in via roparun.nl.
2: Met Breda Nu bereik je meer inwoners uit de regio. Wil je jouw merk effectief laten groeien? Adverteer op de radio, tv of online bij Breda Nu. En profiteer mee van ons bereik. Een kortlopende campagne of juist een strategie voor de lange termijn? Wij denken met je mee. Kijk nu op bredanu.nl en klik op adverteren.
3: Radio maakt iedere autorit bijzonder. Met muziek, verhalen, nieuws, verbinding. Auto's zitten vol nieuwe technologie. Maar radio, dat krijg je niet altijd meer vanzelf. Zorg dat je nieuwe auto doet wat echt telt. Kies voor een model met radio.
2: Breda Nu, partner van Ondernemend Breda. Kijk op bredanu.nl en klik op adverteren.
4: Breda Nu, iedere dag op de radio, via televisie en online. Dit is het Breda Nu nieuws.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Breda Nu. Bij een metaalbewerkingsbedrijf in Eindhoven zijn gevaarlijke stoffen vrijgekomen. De omgeving is afgezet en er komt een gespecialiseerde eenheid uit Rotterdam. Vanuit het gebouw aan de Hurkse straat stijgen gele rookwolken op, maar van brand is geen sprake, aldus de veiligheidsregio. Er zou een ijzeren balk in een bad met salpeterzuur zijn terechtgekomen, waarop er dampen vrij kwamen. In de omgeving zijn metingen uitgevoerd om te kijken of omwonenden risico lopen. President Trump zegt te gaan reageren en Iran hard te gaan raken nadat gisternacht Amerikaanse doelen in Jordanië aangevallen zijn. Bij de aanval zijn 8 ballistische raketten ingezet, maar die zijn volgens Trump op 1 na onderschept en die laatste zou geen gevaar hebben gevormd. En Amerika ontkent de bewering van Iran dat een van hun tankers in de straat van Hormuz op zeemijnen zou zijn gevaren. Volgens het operationeel commando is het opnieuw een poging van Iran om te intimideren met desinformatie. In België zijn 3 vrouwen overleden bij een zwaar auto-ongeluk in een deelgemeente van Charleroi. Volgens Belgische media zijn het 3 zussen. Hun auto reed vermoedelijk met veel te hoge snelheid tegen een andere wagen. De chauffeur daarvan zei stil te hebben gestaan.